0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte. Yeah!

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: dildo.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarna stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Yeah!

future I'm fiending.

0: Breda Nu.
1: Breda Nu.
2: Hoe herken je de ware?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren, wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op advertentie.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren, wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu. Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht van het nieuwe bedrijf vorig jaar stortte de raket al na 30 seconden in zee. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. In Australië zijn 5 kinderen en een volwassene gewond geraakt door het wegwaaien van springkussens. Een jongen en een meisje op een verjaardagspartijtje in de deelstaat Victoria moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Op een ander feestje in een stad bij Sydney raakten 2 4-jarige kinderen, een peuter van 18 maanden en een volwassene gewond. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen zijn ter dood veroordeeld voor de productie en handel in drugs. Het gaat onder andere om de 39-jarige Sarah Khalifa, die in Egypte bekend is van een misdaadprogramma. De autoriteiten namen ruim 750 kilo drugs en grondstoffen in beslag, plus apparatuur voor 2 drugslaboratoria. De veroordeelden kunnen nog in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren, wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen, richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man, die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag, en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 13:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarna stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas Terleeuw met het Radio Nieuws op Breda Nu. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarna stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Regel jij de zonnebrand? Dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.
2: Ik vind de rook mooi. Liegen kon ik toch niet.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Er zijn geen incidenten van betekenis gemeld. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal 36.000 euro aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Die bleven daarbij ongedeerd. Bij de bombardementen van vandaag werd onder andere een gebouw in het Zuid-Libanese dorp Arab Salim geraakt. Er zou minstens 1 dode gevallen zijn. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Goedemorgen luisteraars. Het is zondag 6 september 2026, ietsje over 10. En welkom bij Klassiek in en om Breda. We zitten nog net op het randje van de zomerprogrammering, dus we hebben nog geen echte agenda vandaag. We zijn met de studio inmiddels verhuisd naar een gezamenlijke streekomroeplocatie in het naburige Oosterhout. En het is nog wel eventjes wennen aan de nieuwe plek, maar met de vertrouwde gezichten van onze technicus Henk Schiering in de studio en u aan de andere kant van de lijn, komt het vast weer helemaal goed. Pardon. Mijn naam is Connie de Jong. Ik zei het al, het is alweer september. De 4 zomermaanden zijn voorbij. En we gaan het vieren vandaag met de R in de maand. En met de R in de maand waaien we langs componisten en composities die de R ook in de naam of in de titel van het stuk dragen. En het is soms een beetje zoeken naar de R, maar hij zit in elk stuk, zit hij er wel in. En in allerlei varianten. En omdat die zomermaanden nu voorbij zijn, gaan we alvast een beetje wennen aan storm en regen en wind. En donker. En we barsten los met de angstaanjagende zomerstorm van Antonio Vivaldi's L'Inverno.

Nou, dat is een lekker begin van de herfst, toch? Of de bijna herfst. Dat was L'Inverno, of de storm uit Vivaldi's Quattro Stagioni, de vier jaargetijden. In een uitvoering door, u hoorde het al, twee celli, door duo Due Cellos, Luca Sulic en Hauser. En ik zei het al eerder, het is september, de R zitten we in de maand. En met die R worden ook de vitamines en de wolletjes weer uit de kast gehaald. De hete zon is verdreven en er hangt storm in de lucht. De zwoele klanken van de zomer maken plaats voor de ruigere en bij vlagen melancholiekere stemming van de nazomer. En dat laatste klinkt dan ongeveer zo.

U hoorde violist David Nolan en de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Vernon Handley in The Lark Ascending, een opname uit 1985. Een prachtig, bijna meditatief werk voor viool en orkest van componist Ralph Vaughan Williams. Het verklank de vrije zweefvlucht van de veldleeuwerik en was geïnspireerd door een gedicht over een zangvogeltje van dichter George Meredith. Na het begin van het compositieproces in 1914 heeft het stuk er 7 jaar over gedaan om voltooid te worden. Dit kwam omdat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En het stuk, The Lark Ascending, werd pas op 14 juli 1921 voor het eerst integraal uitgevoerd. De eenvoudige pentatonische openingsstructuur, waarvoor de componist maar 5 noten gebruikt, geeft ons meteen het gevoel dat we in een open ruimte zijn en de lucht leeg is. De violist speelt de cadenza's die senza misura, zonder een strikte maatindeling, zijn geschreven. En daardoor kan hij elastisch met het tempo spelen en de zweefvlucht van het kleine vogeltje heel natuurlijk weergeven. Een snapshot van de vredige Engelse countryside met een vleugje nostalgia. En Wolfgang Amadeus Mozart vangt dit nostalgisch beeld in zijn lied Abendempfindung op deze manier.

Een ogenschijnlijk eenvoudig pareltje van Wolfgang Amadeus Mozart, Abendempfindung, gezongen door de Zweedse mezzosopraan Anna-Sophie von Otter met Melvin Tan fortepiano. En de tekst waar Mozart het bij gecomponeerd heeft was van Joachim Heinrich Campus. Ietsje meer dan een week geleden zaten wij, mijn liefhebbende echtgenoot en ik, nog puffend van de warmte te schuilen voor de grote hitte die de Franse zuidkust teisterde. Toen de wind draaide, de strandvlaggen van groen naar rood wapperden en onverwacht hoge golven met schuimende witte koppen het zachte zand weghakten. De hemel brak met geweld open, de wolken joegen zwart door de eerst zo strak blauwe lucht. Het stortregende en de bliksemschichten volgden elkaar onophoudelijk op. Het klapte en het kraakte boven ons hoofd zo hard dat we het konden voelen in ons lijf.

hoorde de symfonie nummer 6 pastorale, het vierde deel, Gewitter, Sturm, Allegro van Ludwig van Beethoven, gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle. En zo klonk het inderdaad boven onze hoofden. En na al die hitte is er bijna niet zo lekker als een heerlijke regenbui, terwijl je veilig van achter je keukenraam de tuin kunt zien glinsteren en de windvlagen langs de ramen ziet schieten. Zoals in Jardin sous la pluie uit de estampe van Claude Debussy, gespeeld hier door pianist Daniel Barenboim.

Daniel Barenboim speelde Jardin sous la pluie uit de estampe van Claude Debussy. En hij componeerde dat, althans Debussy, in 1903. En wanneer het natuurgeweld is afgenomen en de eerste vogels weer tevoorschijn komen, druppelen de daken en bomen nog lang na van de regenval. En dat kunt u ook horen in de prelude, opus 28, nummer 15 in Des Groot van Frédéric Chopin. Gespeeld door pianist Daniel Trifonov. En u hoort vast wel waarom dit stuk ook wel de regendruppelprelude wordt genoemd.

Dat was Daniel Trifonov. En we hebben hem even gekortwiekt. Want we hebben nog veel meer muziek met de R in het woord. U merkt het, er is voldoende keuze in componisten en muziek in dat thema. Voldoende vitamintjes om ons aan te laven voordat het najaar zich echt over een tijdje onverbiddelijk aandient. En dat ook de menselijke stem in staat is om de spanning van het drukkende zomer en nazomer weer uit te beelden, bewijst componist en koordirigent Eric Whittaker. Whittaker maakte grote naam met zijn verbeeldende uitvoeringen, bijvoorbeeld met zijn stuk Cloudburst, waarin we het effect van een wolkbreuk ervaren. Cloudburst begint dromerig met zwevende harmonieën en zwaar geladen luchten. En terwijl de spanning langzaam wordt opgebouwd, horen we hoe donkere wolken zich samenpakken. En dan breekt in het koor met stem en bodypercussie in alle hevigheid de regen los, waarna de aarde zich natuurlijk weer heeft gelaafd en de natuur fris en schoon is geregend. De stemmen van de BBC Singers en de BBC Symphony Chorus nemen u mee in deze beleving. En ook deze gaan we een heel klein beetje kortwieken op het einde, want hij duurt anders te lang voor dit programma. Maar dan heeft u het in elk geval al wel een beetje kunnen ervaren. Het geheel wordt gedirigeerd door de componist Eric Whittaker himself.

Dat was Cloudburst, een stukje uit Cloudburst van Eric Whittaker. Gezongen door de BBC Singers en de BBC Symphony Chorus. Onder leiding van Whittaker himself. En dit was een uitvoering tijdens de proms in 2015. Voor wie deze zomer in de bergen is geweest, zijn de klanken van de Alpensymfonie van Richard Strauss wellicht een mooie herinnering aan de overweldigende natuur van het Alpenlandschap, met de majestueuze toppen, de gletsjers en de zachte bergwijzers. Achter elke bocht wacht een onbekend avontuur, een fijne stube of een adembenemend uitzicht. En wij gingen vroeger vaak op vakantie naar Oostenrijk. En dan klommen we de berg op en er was een almhut. En de eigenaar van die almhut, Willy Gerharter, die stond dan op het balkonnetje en die speelde, die zag ons al de berg opklauteren. En dan zag hij ons om de bocht komen. Wij konden hem nog niet zien. Maar dan begon hij al op zijn accordeon een welkomstlied te spelen. En wij hoorden dat. En zo werden we naar boven getrokken. En daar in de almhut gelaafd met een heerlijk drankje en lekker eten. U hoort nu achterinvolgens Nacht, Sonnenaufgang en De Anstieg uit Eine Alpensymphonie, opus 64 van Richard Strauss. Gespeeld door het Symfonieorchester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van dirigent Maris Janssons.

Dat waren een paar delen uit Eine Alpensymphonie, opus 64 van Richard Strauss. Gespeeld door het Symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Maris Janssens. En misschien neemt u net als ik binnenkort de stand van zaken weer eens op in uw tuintje of op uw balkon, waar door de recente hitte zieltogende planten het beeld bepalen. En dan wordt het tijd voor de voorpret. Want het bolle seizoen komt eraan. Volop gelegenheid om de boel in elk geval ondergronds alvast wat op te vrolijken. Want nu, fanatiek planten, belooft een zintuigelijk feest in het komende voorjaar. Met stadstuinen en bergweides vol bloemen. Ten slotte zit in voorjaar ook een erg twee zelfs. En past dit dus prima in ons thema van vandaag. En nog een muzikale tip. Op vrijdag 11 september aanstaande spelen cellist Jeroen den Herder en pianist Hao Xuan Li een recital in de Waalse Kerk te Breda. En het begint zoals altijd om 12 uur. En dat belooft een muzikaal zintuigelijk feest te worden. Het is een aanrader, come rain, come shine. En u hoort ze hier alvast.

We sluiten af met de overture Willem Tell van componist Gioacchino Rossini. En wat u net hoorde was Jeroen den Herder en Juan Juan Li Piano in Beethoven sonate voor cello en piano, nummer 4, opus 102 in C groot. En wat ik al zei, we gaan afsluiten met de overture Willem Tell van componist Gioacchino Rossini. Willem Tell is een beroemde Zwitserse legende over de legendarische vrijheidsstrijder in de 14e eeuw. En heel gekortwiekt gaat het verhaal hierover. De vrede landvoogd Gessler had op het dorpsplein een hoed op een staak gezet en iedereen die daar langs liep verplicht om die hoed te groeten als teken van onderdanigheid aan hem. Maar de trotse kruisboogschieter en jager Willem Tell weigert dit te doen. En als straf moet hij met zijn kruisboog een appel van het hoofd van zijn kleine zoon schieten. Het jongetje staat stil en dapper te zijn als zijn vader Willem Tell de appel feilloos doormidden klieft zonder het ventje te bezeren. En de tweede pijl, die bedoeld was voor de vrede landvoogd, raakt na gevangenschap en omzwervingen van Tell op zee dan uiteindelijk toch de landvoogd, waarna een grote opstand volgt en het volk vecht voor vrijheid en onafhankelijkheid. U hoort de theatrale verklanking van een naderende zomerstorm in de Zwitsersbergen dit keer, compleet met fluitende wind, rollende pauken, in de handen van de muzici van de New York Philharmonic Orchestra, onder leiding van Leonard Bernstein. En na al die muzikale regen en storm in onze uitzending vandaag is er gelukkig buiten nog een beetje zonneschijn. Daar kunt u hopelijk nog van genieten vandaag. Vanuit onze studio hier in Oosterhout wensen wij u daarom nog een mooie zonnige zondag. En heel graag weer tot de volgende keer.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. De zogenaamde kritische aardmetalen die nodig zijn voor de elektronische industrie. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat ook andere schepen aangevallen zullen worden als ze de route door de zeestraat gebruiken die door Iran is geblokkeerd. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Hij probeerde te vluchten, maar een agent op de fiets kon de man aanhouden. Hij zal worden vervolgd voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval. Bij het ongeluk raakte ook de auto van een andere automobilist die stond te tanken beschadigd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
6: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
7: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Anna Goossen.

0: Goedemorgen allemaal. Dit is het vanuit een studio in Oosterhout, onze nieuwe locatie met Breda Nu. Hebben wij uiteraard, zoals dat gaat met eerste keren, soms wat opstartproblemen. Maar daar draaien wij hier onze hand niet voor om. Want met Henk Schiering achter de knoppen komt het allemaal weer goed. En heeft u nog een, nou zeker 45 minuten leuke uitzending vol kunst en cultuur te horen en te beluisteren hier bij Grensgeluiden Breda Nu. En wat gaan we dan vandaag allemaal hier doen? We hebben een prachtige reportage geëdit door René Ome over Breda Foto, waarin Friso Wijnen, de directeur, en Astrid Hulsman, de conservator, ons alvast meenemen in het fotofestival. We hebben een studiogast die hier al, enthousiast klaar zit, Gert-Jan van der Bent. Hij heeft het boek De Breda'se Koffermoord geschreven. Hij is nog even stil aan het voorbereiden op het diepte-interview van zometeen. En we hebben uiteraard een filmrecensie. En daarvoor is Senne, onze eigen Senne de Vries, ook hier in de studio aangeschoven. En vandaag gaan we de film The Odyssey bespreken. Maar zoals gezegd, aankomend vrijdag 11 september opent de 12e editie van het Breda Fotofestival. En onder de titel Our Songs Came Through, verhalen over troost en veerkracht, met werk van meer dan 40 nationale en internationale fotografen, is dan het fotofestival geopend in Breda. Van parken en historische gebouwen tot onverwachte binnen- en buitenruimtes. En uiteraard besteedt Grensgeluiden veel aandacht aan dit internationale festival in onze mooie baroniestad. We hebben al een eerste reportage met directeur Friso Wijnen en conservator Astrid Hulsman over de opzet van het festival. En ik sprak beide begin deze week en stapte binnen in een grote ruimte aan het Chasséveld, waar het werk van kunstenares Chikdem Yüksel komt te hangen.
1: Ja, nou, dit is onze hoofdlocatie, Carré Chassé, het oude politiebureau van Breda. En je ziet hier een ongelooflijke grote blauwe lege wand. Dat komt omdat het werk wat Chidem heeft gemaakt, dat hangt op dit moment nog in de Biep in Hoge Vught. En daar hebben we de première gegeven. Dus, want dat komt omdat het werk ook is gemaakt vanuit de community van de Hoge Vught. Dus Chidem, die is voor ons, op verzoek van ons, is er gaan praten met allemaal mensen in de wijk Hoge Vught. En met het idee om daar een werk over te maken. En we hebben haar daar best vrij in gelaten. Met het idee wel iets met de mensen en de foto's te doen. En zij heeft dat eigenlijk opgepakt. Zij is research gaan doen eerst, met allemaal mensen in de wijk gaan praten. En toen heeft ze een aantal mensen gevonden die heel veel voor die wijk betekenen in allerlei verschillende opzichten. En met die mensen is ze gaan zitten, heeft ze fotoalbums doorgebladerd, is ze verhalen gaan ophalen. En op basis van die foto's en verhalen heeft zij wandtapijten getuft.
0: Oké, dus ja. We zitten op Breda Foto.
1: Ja.
0: Je zou verwachten, zo meteen op deze blauwe wand komt een gigantische portret of een landschap, ja, of die mensen afgebeeld.
1: Mm-hmm.
0: Maar er komt dus
1: een wandtapijt.
0: Een wandtapijt.
1: Ja, dat klopt. Maar dat betekent niet dat mensen, dat het ook geen portret is. Want het zijn wel degelijk portretten van die mensen. En het is gebaseerd op fotografie. Dus die mensen hebben allemaal hun albumfoto's ingeleverd. En aan de hand daarvan is zij deze wandtapijten gaan maken.
0: En krijgen wij dan ook nog die albumfoto's te zien? Of is dat iets wat zij echt als haar onderzoek heeft gehouden en dan het verhaal daarbij kan vertellen?
1: Ja, het gaat natuurlijk niet om de exacte gelijkenis. Het gaat echt om het verhaal wat uitgebeeld wordt. Wat bij die mensen was, wat zij naar die wandtapijten brengt. En dat is ook wel bijzonder, want wandtapijten in het verleden ging dat heel erg over de koningen, de overheersers, de glorieverhalen, maar niet over de gewone mensen. En Chidem vindt het heel belangrijk om ook gewoon de mensen zoals jij en ik en allerlei mensen voor het voetlicht te brengen.
0: En hoe zit het dan met het thema van dit jaar, waarbij troost natuurlijk ook een onderdeel is?
1: Ja, we hebben haar wel gevraagd om dat thema in haar achterhoofd te houden. Bij ja, het ontstaan, het ontwikkelen van dit werk. En dat heeft ze gedaan omdat deze mensen, die betekenen allemaal heel veel voor hun gemeenschap. En ja, daar zit ook echt wel een heel mooi stukje troost in. En wat ik zelf ook persoonlijk heel mooi vond bij de première, die we dus afgelopen week in de Biep in de Hoge Vught hadden, is dat het ook heel troostrijk is voor die mensen zelf. Want er stonden echt mensen met tranen in hun ogen naar die werken te kijken.

0: Waar zitten we nu, Friso?
1: Ja, je zit nu in het voormalig politiebureau aan het Chasséveld. En Carré Chassé heet dit gebouw. En dit is onze hoofdlocatie van Breda Fotofestival voor dit jaar. En dat was het 2 jaar geleden ook.
0: En het thema van dit jaar, Our Songs Come Through, zeg ik het dan goed?
1: Our Songs Came Through, ja, dat is een zinsnede uit een gedicht. Maar het thema is over troost en veerkracht. Troost en veerkracht.
0: En dat gedicht, hoe zijn jullie daar op gekomen? Wie is de maker van dat gedicht?
1: Dat is Joy Harpo. Dat is een Amerikaans native artist. En dat is gekozen door ons curatorenteam. We hebben binnen Breda Foto een curator. Dat is iemand die de tentoonstellingen samenstelt. Die kijkt welke fotografen gaan we laten zien. En we werken ook met 2 internationale gastcuratoren. Want die hebben weer hele nieuwe ideeën. En die brengen ook fotografen die wij soms helemaal niet kennen uit andere werelddelen. En zij hebben die Engelse titel. Want het is ook belangrijk dat we ook een Engelse titel hebben. Omdat er veel mensen naar Breda Foto komen uit het buitenland. Dus ja, dan kom je met troost en veerkracht. Kom je niet zo ver. Dus ja, zij hebben die titel die bedacht. En ik denk dat het heel mooi gaat worden.
0: En je zegt al, hè, het is een internationaal fotofestival. Daar mogen we ook als Breda trots op zijn. Nou ben jij, is dit de 2e keer dat je hier directeur van het Breda Fotofestival bent. Ik heb even gekeken waar je voorheen werkte. Maar je bent van wereldstad Parijs naar wereldstad Breda gekomen. Hoe bevalt dat nu?
1: Ja, dat bevalt heel goed. Het klopt, ik heb 21 jaar voor het ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt. Zowel in Den Haag als in andere steden. Dus in Parijs en Madrid in het buitenland. En natuurlijk is Parijs een maatje groter dan Breda. Maar als je kijkt wat wij als festival zijn, internationaal festival, en hoe we meetellen in Europa, dan hoeft dat er helemaal niet voor onder te doen. Van wat ik ook in Parijs heb gezien. En van de geweldige exposities die wij hier brengen.
2: Nou, Breda Foto staat erom bekend dat we heel veel verdieping aanbieden. We hebben sowieso onze fantastische vrijwilligers. Die geven allemaal rondleidingen. Die kun je gewoon boeken. Er zijn ook instaprondleidingen, dus je kunt daar gewoon bij aansluiten. Maar wat ik zelf heel erg leuk vind, in het openingsweekend hebben we natuurlijk heel veel activiteiten. Hebben we ook een performance in het bos, in het Masbos. En dat is een performance van Hanna Tulicki. En Hanna is eigenlijk ja, meer een geluidskunstenaar die met beeld werkt. Dus op die manier komt zij op het Breda Fotofestival. En Hanna die gaat eigenlijk ons tijdens die performance met haar stem door het bos heen leiden. En dat is op zondag 13 september om 10:00 's ochtends.
0: En kan iedereen dan naar het Masbos komen en daarbij aansluiten?
2: Ja, ik weet niet of er een boswachter is die dat vervelend vindt als er ineens 2000 man staat. Maar nee, zeker. Mensen kunnen daarbij aansluiten.
0: Nou, dan halen we in elk geval wel de krant.
2: Ja, absoluut.

0: Als je het Chassé Carré binnenkomt lopen, zijn ze hier volop bezig met de opbouw van de tentoonstelling van Chidem Yüksel, De Bloeiende Tuin. En is Astrid Hulsman, de curator, nog eventjes in gesprek met een van de fotografen die net binnen is gekomen en die alvast even kijkt naar zijn werk, hoe dat door een van de vrijwilligers wordt ingelijst.
1: Dat de kwaliteit is niet alleen afhankelijk van de foto's, maar ook van het, vooral van het ontwerp, hoe je het presenteert, waar Jan gewoon heel erg goed in is, en ook de kwaliteit hoe het dan hangt. Soms hebben we wel eens gehad stadsgalerij dat een fotograaf zelf ging inrichten en zelf ging ontwerpen, en dan dacht ik van nou, maar kan beter.
0: Ja, het is ook een kunst, het, hè, is dat echt, ophangen.
1: Nou, het ophangen is inderdaad, omdat daar moet je gewoon heel veel ruimte tijd voor nemen.
0: Ja.
1: Omdat zeker als er een aantal naast elkaar, ja, als ze zo'n stukje van elkaar hangt, dan zie je 1/10 millimeter scheef, zie je.
0: Dat is dat Timmermans oog dat jij hebt, of niet?
1: Nou, met grote hulp van de lezer, hoor.
0: Ah, oké.
1: Zonder lezer had het niet gelukt. Ik kan het heel aardig, maar ik kan het ongeveer per millimeter. Maar die 10 millimeter, daar heb ik de lezer voor nodig.
0: De mensen die er al van op de hoogte zijn, die vinden het wel. Maar dan zou het ook zo leuk zijn als we de inwoners van Breda hierbij kunnen betrekken. Hoe hebben jullie daaraan gedacht?
2: Nou en of. Ik vind dat een van de belangrijkste dingen misschien wel van dit festival. Om echt groot fototalent te laten zien. Maar ook dat het festival echt is geworteld in de stad. Dat we samenwerken met mensen uit Breda. Dat doen we met scholen. Dat doen we met zorginstellingen. Dat doen we bijvoorbeeld deze keer ook met het Bisdom Breda. We doen dat met heel veel partners in de stad. Want als ik ergens een broertje dood aan heb, is het een kunstfestival dat over de mensen, hoofden van de mensen heen in de stad, zichzelf laat zien en presenteert als een, zeg maar, een beetje een elitair festival. Natuurlijk zal wat wij brengen, want we hebben misschien wel 42 fotografen deze editie, zullen bepaalde fotografen niet iedereen aanspreken, maar we letten er enorm op dat mensen betrokken zijn. En dat uitzicht bijvoorbeeld in, we hebben een huiskamerroute waarbij we foto's hebben opgehangen bij mensen thuis en dan kon je aanbellen, op de fiets door de stad fietsen, die foto's thuis gaan bekijken. En dan gaat het er niet eens zozeer om die foto. Het gaat echt om de ontmoeting. Om je schroom te overwinnen. Om bij iemand over de drempel te stappen. En voor de mensen zelf om zomaar vreemden in je huis toe te laten. En daarnaast hebben we dat heet De Koffer van Joost. Een project waarmee we met een koffer vol foto's van het festival langsgaan in zorginstellingen. Mensen die fysiek niet in staat zijn om het festival te bezoeken, gaan we bij hen op bezoek. En ook dan gaat het vooral over dat zij verhalen vertellen aan de hand van onze foto's. En dat doen we in Zundert, dat doen we in Etten-Leur, dat doen we in Oosterhout, dat doen we in Breda. Dus me dunkt dat wij zeker wel lokaal betrokken zijn.
0: Ja, mooi. En ik zag ook dat we zelfs iets met zen-meditaties gaan doen. Kun je daar nog iets verder over vertellen? Want een fotofestival en zen-meditaties?
2: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk de tweede keer nu dat we het gaan doen. Want we deden het in 24 ook al met het Zen-centrum Breda. Toen deden we dat in de Grote Kerk. Dan kon je in de expositie zelf, 's ochtends vroeg voordat het festival open ging, kon je mediteren. En dat gaan we nu weer doen. Ik ga binnenkort de afspraken maken met het Zencentrum waar ze dat precies gaan doen. Want we zitten nu nog midden in de opbouw. Maar ik zou zeggen, hou de website van het Zencentrum. En wij zullen er zelf ook over publiceren. Maar hou vooral ook het Zencentrum, de website, in de gaten. En kom mediteren op Breda Fotofestival.
0: Ja, het is natuurlijk echt iets waar de stad ook wel naar uitkijkt. Hè. De grote foto's op het Chasséveld, die zijn heel bekend. Daardoor weten veel mensen, oh, het fotofestival is er weer. Ja. En nou is er ook wel eens kritiek geweest op de verschillende locaties waar je dan een kaartje voor moet kopen.
2: Ja.
0: Hoe zijn jullie met die kritiek omgegaan?
2: Nou, kijk, ja, dus, laat ik zo zeggen, als je kritiek krijgt, dan zijn mensen betrokken. Dus allereerst zien we dat als een compliment. Want dan ben je in gesprek. 2 jaar geleden, toen we op het Soet hebben gestaan. Met de mensen die dat misschien nog wel weten, hebben een hele silo daar teruggebouwd waar vroeger de suikerbietenfabriek stond. De silo.
0: Ja, dat was die hele grote ronde installatie. Mm-hmm, met klopt. Enorme foto's die je zelfs vanuit de trein ook heel goed kon zien. Dat was die, hè?
2: Dat was die. En ik heb toen, omdat we toen kritiek kregen van de mensen die op het zo rond het chasséveld, chasséepark woonden, die zeiden van, wat is dat nou? Komen jullie dit jaar niet naar ons? Die hadden echt het gevoel dat ze recht hadden op Breda Foto. En ik heb een brief gestuurd naar de mensen om te zeggen, ja, we doen het ook wel eens een keertje op een andere manier. En dus wat ik net zei, we voelen die betrokkenheid, die voelen we. En dat zien we dan maar als een compliment. En je bent in gesprek. Maar voor wat betreft je vraag over betaald niet lokaal, betaald niet betaald. Wij proberen daar altijd een evenwicht in te vinden. Dus we hebben verschillende plekken waar je de foto's, exposities gratis kunt gaan bekijken. En er zijn weer andere plekken waarvoor je een ticket moet kopen.
0: En doe je dan ook nog iets specifiek voor bijvoorbeeld jongeren of mensen die hier bij Sint-Joost hebben? We natuurlijk onze eigen kunstacademie met ook een fotografieopleiding. Dat heet tegenwoordig anders.
3: Ik weet hoe het heet. Photography, Film en Digital. Ja, van Sint-Joost. Dat klopt. Daar werken we heel graag mee samen. En niet alleen met Sint-Joost, maar ook met andere Europese kunstacademies. We hebben op dit moment een programma met 9 Europese kunstacademies. En daar hebben wij een heel talententraject aan verbonden.
0: En dat gebeurt er dan eigenlijk in die 2 jaar die tussen elke tentoonstelling in zit. Want ja. Zo komt dat dan tot stand.
3: Ja, dat vergt heel veel voorbereiding. Dus het is inderdaad dat talentenprogramma. Daar zijn we dan al lang van tevoren mee bezig. Want die studenten die moeten ook echt de tijd krijgen om op dat thema te kunnen werken. Om dat te kunnen pitchen. Om feedback te kunnen krijgen van ons. Maar ook van andere docenten die dan van een andere academie meereizen naar de volgende academie. Dus dan komt er ineens iemand uit Hongarije. Die komt in Duitsland feedback geven. Dus dat is hartstikke leuk. Met dat soort dingen zijn we heel veel bezig. Ja.
0: En als we dan even kijken, wij zenden uit op Breda nu. Mm-hmm. En we gaan van een lokale omroep naar een streekomroep. Dus we willen ook altijd graag aandacht voor wat er hier in de streek of in Brabant gebeurt. Ja. Zijn er ook fotografen die specifiek hier uit de buurt komen of uit de regio?
3: Ja, we hebben dit festival een hele leuke fotograaf, Eva Roefs. Zij woont tegenwoordig zelf in Amsterdam, midden op de Wallen. Maar zij komt uit Loosbroek. En Loosbroek is een klein Brabants dorpje. En niet zo heel ver van Breda, heb ik me laten vertellen. En zij werkt nu voor allerlei hele grote opdrachtgevers. Vaak als documentairfotograaf of als portretfotograaf. Ze doet ook veel met reclame. En ze maakt soms ook vrij werk. En dat is ze nu dus ook weer gaan doen. Dus ze is voor het eerst in 20 jaar weer terug naar haar eigen dorp waar ze vandaan komt. Dus Loosbroek. En daar is ze weer gaan fotograferen. En ze is eigenlijk, vertelt ze met het werk wat ze hier heeft hangen, een verhaal over haar eigen jeugd. Ze laat allerlei jongeren zien die daar nu op dit moment wonen. Maar door die jongeren zien we eigenlijk ook een beetje haar herinneringen op de beelden.
0: Ja, we mochten net al eventjes een kijkje nemen hierboven in het Chassé Carré. En dan ook zie je hele mooie afbeeldingen van jongeren zoals ze soms wel haast in de jaren 70 lijken.
3: Ja,
0: of met een brommer. En dan toch bepaalde details waarvan je kan zien, hey, het is toch in het nu. Dus er zit een diepere gelaagdheid ook in. En je kunt niet in één keer zien van, oh, het is van nu of het is van vroeger.
3: Nee, het klopt. Het zijn jongeren die zij allemaal heeft gevonden in haar omgeving. Maar zij anceneert dat wel, zoals dat heet. Dus dat betekent dat ze eigenlijk neerzet zoals zij ze eigenlijk in beeld wil brengen. En dat heeft er ook weer mee te maken dat zij eigenlijk haar eigen gevoel over wat zij denkt dat Loosbroek voor haar was, dat wil ze overbrengen door middel van die jongeren van nu in beeld te brengen.
0: Wat het natuurlijk ook is, even in het algemeen, Grensgeluid is een programma over kunst en cultuur. We hoeven niet heel ver te kijken en te weten dat het met de kunst en cultuur in Nederland en de gelden die daar naartoe gaan. We zitten net vlak voor Prinsjesdag dat het erbarmelijk gesteld is. Wat merken jullie daarvan als fotofestival?
2: Nou, natuurlijk merk je in, zeker ook bij de Nationale Cultuurfondsen, dat de druk steeds hoger wordt, ook bij de fondsen, omdat er meer aanvragen komen van instellingen die bijvoorbeeld aan lokaal niet hebben buiten de boot zijn gevallen en het dan weer bij de Nationale Cultuurfondsen proberen. Voor ons is het ook iets waar ik als directeur iedere dag mee bezig ben, van hoe hou je zo'n festival financieel gezond. Breda Foto is een festival dat gedragen wordt door vrijwilligers. Wij hebben een kernteam betaald van 5 krachten, 5 mensen. We zouden nergens zijn zonder die meer dan 150 vrijwilligers die Breda Foto heeft. En die helpen mee bij de opbouw van het festival. Die helpen mee in de cateringploeg. Die geven rondleidingen. Die zijn host. Op allerlei vlakken hebben wij mensen die zich vrijwillig voor Breda Foto inzetten, kosteloos. En dat is echt iets wat je moet koesteren als festival. Dus we proberen ook echt iets terug te geven, ook aan vrijwilligers. En we zijn al deze mensen ontzettend dankbaar dat ze Breda Foto als een soort tweede familie zien.

0: Senne, dit klinkt heel donker, mysterieus. The Odyssey van Christopher Nolan. Het is de verfilming van Homerus' epische gedicht over Odysseus, die na de Trojaanse oorlog 10 jaar over de zeeën voer.
1: Ja, ja.
0: Neem ons eens mee in deze film.
1: Ja, qua verhaal moet het denk ik geen verrassing zijn. Want het verhaal is 1000 jaren oud. Het is op heel veel manieren verteld en verfilmd. En er zijn series die erover gaan. Heel veel films die erover gaan. Nou, het is er nu weer eentje. De laatste film wat echt The Odyssey was met een groot budget, dat is uit de jaren 50, als ik het goed heb. In de tijd van Kirk Douglas. Dus dat is al heel lange tijd geleden. Dus het is fijn dat nu, ik zou zeggen, de regisseur van het moment, Christopher Nolan, het oppakt en het weer eens vertelt. De Odyssey zelf, mensen weten hoe het verhaal gaat. Christopher Nolan heeft in handen. Dat is op zich, hoeft er niet heel spannend te zijn. Dat komt wel goed. Wat nu wel spannend hieraan is, is dat het de eerste film ooit is die volledig op IMAX gedraaid is.
0: Wat betekent dat IMAX voor alle film... analfabeten zoals ik zelf ook.
1: En IMAX, dus met mijn speciale IMAX-camera gedraaid. Nou, die dingen die wegen echt een ton. Het is onmogelijk om heel lang op je schouder te houden. Maar daardoor wordt het beeldratio een stuk breder en groter. Dus daarom moet je ook naar een IMAX-zaal gaan om de volledige film echt te kunnen zien. Nou, daar is nog één probleem. Volgens mij zijn er maar 4 IMAX-zalen in heel Europa. Dus heel veel mensen in Nederland moesten helemaal naar Brussel gaan of Engeland als je de film wilt zien zoals Christopher Nolan het bedoeld heeft. Nou, daar is nu ook online een grap van geworden. Zie het zoals Christopher Nolan het zou willen dat je het ziet. Maar daar zit ook een klein beetje mijn kritiek op de film. Aan de ene kant vind ik het super cool dat er een manier is, een techniek, om de film heel groot te zien. En een nieuwe techniek te verder te brengen. En aan de andere kant, je limiteert nu heel veel mensen om de film fatsoenlijk te kunnen zien. Dus nu is er een stuk van de film afgeknipt. En dat kan er soms nog een vrij lelijk uitzien. Vooral omdat je weet, ik hoor meer te zien dan dit.
0: Ja, maar is dat dan ook echt zo? Want ik bedoel, jij bent dus zo'n kenner. Maar stel dat ik nou naar de bioscoop ga en zonder deze kennis ga ik die film zien. Mis ik dan werkelijk stukken?
1: Nee, je gaat niet denken van, ik zie nu iets niet op het scherm wat ik wel hoor te zien. Of ze refereren naar iets in een script wat ik niet zie. Dat ga je niet hebben.
0: Ondertiteling is bijvoorbeeld niet ergens al.
1: Daar kom ik pas achteraf bij natuurlijk. Maar ik denk ook dat mensen die gewoon graag naar films gaan, maar niet zo even vanaf weten of erover na willen denken, die hebben er echt geen last van. Dus ik zelf, als iemand die dat heel leuk vindt dat die technologie bestaat, vond het jammer dat ik ofwel helemaal naar Brussel moest gaan, of dat moest accepteren dat ik de film niet helemaal zie zoals die bedoeld was. Dus daar zat een klein beetje mijn contradictie in de film in. Wat wel leuk is, de film is ook deels van de Nederlandse bodem. De cinematograaf die volgens mij voor de Oppenheimer de ene laatste Christopher Nolan film een Oscar heeft gewonnen voor zijn camerawerk, dat is een Nederlander, Hoyte van Hoytema. En hij is degene die dan die IMAX camera op zijn schouders heeft gedragen, een heel toestel rondom die camera heeft ontwikkeld zodat het weinig geluid is. Ze hebben natuurlijk ook gefilmd dat er zo'n gigantische camera is dat je als 2 acteurs tegenover elkaar staan met die camera ertussen zie je elkaar niet. Dus zij een hele spiegel techniek ontworpen, dat ze eigenlijk in de spiegel acteren, omdat ze de persoon in de reflectie kunnen zien, zodat ze een soort van tegen elkaar een dialoog kunnen hebben. Dus het is super cool dat de Nederlander het allemaal bedacht heeft. En omdat Christopher Nolan staat te bekennen omdat hij CGI, het computerwerk erachter, haat hij. Hij wil alles in camera hebben, zoveel mogelijk in het echt laten zien. Daarom is de Odyssey, wat alles op het water afspeelt, ook echt in het water. En dat is natuurlijk een groot deel van het verhaal. Ik hoop dat niemand daar verrast over is. Mm-hmm. Maar wie zijn de koningen van het water? De Nederlanders. Dus een grote crew uit Friesland heeft Christopher Nolan geholpen om al die boten goed te krijgen, om de techniek met de camera's persoonlijk op het water te krijgen. En het is toch wel leuk als Nederlander als je denkt van, kijk eens, we hebben goed meegeholpen met, ik denk, de grootste film van deze zomer.
0: En weet je waar het is gefilmd?
1: Ja, het is in heel veel locaties geweest. Dus ze zijn ook echt in Marokko geweest. Ze zijn in Engeland geweest. Ze zijn dus ook een soort van in Friesland geweest, maar daar hebben ze niet opgenomen. Okay. Maar Christopher Nolan en Van Hoytema zijn daadwerkelijk in Friesland geweest om alles te bespreken. Ja, goed, voor de rest van de film wil ik nog alleen even snel zeggen. Er zijn heel veel bekende namen erin. Dus de camerawerk is goed, het acteerwerk is goed. Het hele verhaal ziet er prachtig uit, dus er moet geen verrassing zijn. Maar af en toe denk ik, ben ik nu naar een superheldenfilm aan het kijken. Want alle bekende gezichten zitten erin.
0: En noem eens een paar van die namen.
1: Bijvoorbeeld Tom Holland, dat is Spider-Man. Zendaya, dat is de vriendin van Spider-Man. Dat is Robert Pattinson, nou, dat is Batman. Die zit erin. Er is een andere jongen die speelt nu The Punisher. Dus er zaten zoveel superhelden in. En weer hetzelfde gezicht. En dan beginnen ze te vechten. En al die moderne gezichten. Het valt moeilijk serieus te nemen van, oh, dit moet zich afspelen in Griekenland, paar duizend voor Christus. Dus dat limiteert hem. Door al die Amerikaanse bekende gezichten te kiezen. En ja, sorry dat ik het zeg, maar soms de botox. Dan moeten ze heel overdreven, ze huilen of ze moeten boos zijn. En er staat dan een man of een vrouw van 50 met een strak getrokken gezicht, zodat ze 20 proberen te lijken, maar dat niet 20 lijkt.
0: En alle expressie is
1: ja,
0: weg.
1: Ja, ze kunnen niet huilen. Het ziet er niet uit. Dus ja, aan de ene kant, het is echt een episch verhaal. Het is prachtig, het is mooi gemaakt. Aan de andere kant denk ik, Christopher Nolan, je begint een beetje te Amerikaans te worden. Het is, ga terug naar je Britse roots, de memento-fases. Het hoeft niet zo, weet je, pak onbekendere dingen. Focus je op de film in plaats van het spektakel. Dus ja, dat vind ik nu, de Odyssey is meer een spektakel dan een emotionele film, wat het eigenlijk hoort te zijn.
0: Dankjewel, Senne, voor deze prachtige recensie. We sturen hem door aan Christopher.
1: Ja, graag.
2: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu.
0: En dan is het nou eindelijk tijd, want hij heeft hier al minuten en minuten zitten wachten, vol spanning. En daar gaan we het ook over hebben, over spanning. Gert-Jan van de Bemt, schrijver van thrillers, van hele spannende boeken met nog spannendere titels. Welkom Gert-Jan hier in de studio.
3: Hallo.
0: Ik heb hier je laatste boek voor me liggen, de Bredase koffermoord. En daar gaan we het vanochtend over hebben.
3: Ja,
0: en klopt het dat het je laatste boek is? Want je hebt ook dit jaar nog Ping uitgebracht.
3: Ik hoop niet dat het mijn laatste boek is, maar de meest recente. Maar dat klopt, ja. Ping is een Bredase thriller. Die is er kort voor verschenen.
0: Want hoe heb je dat dan bedacht? Beschrijf je dan twee boeken tegelijk?
3: Nee, dat is absoluut niet bedacht. Helaas, kan ik bijna zeggen, kwam de koffermoord daartussen. Per toeval ontdekte ik waar die koffer heeft gestaan. En dat was voor mij reden om erin te duiken. En toen realiseerde ik me dat het exact 50 jaar geleden was dat dit misdrijf is gepleegd. En dat was voor mij wel een reden om dat boek nu per se uit te brengen.
0: Ja, maar meteen door te pakken. Maar eigenlijk in de tijd was het helemaal niet handig. Want zat je helemaal in je...
3: Nou, het boek was wel klaar. Ping was wel klaar. Alleen, het is niet zo slim om twee boeken heel kort naar elkaar uit te brengen. En dan wordt de markt overvoerd met Van de Bemt en dat wil je niet hebben. Dus dat was vervelend. Maar van de andere kant, de trein was niet meer te stoppen.
0: Soms gaan de dingen
3: ja,
0: dan zo.
3: Ja, het is gegaan zoals het is gegaan. Ja.
0: Want even voor de mensen die dit luisteren en denken, Gert-Jan van de Bemt, Ping, Lex is een roman van je, spelen zich allemaal af in Breda. Kun je een klein beetje achtergrond geven over jezelf?
3: Wat is relevant? Ik ben gedebuteerd in 2018. Dat is behoorlijk recent eigenlijk, als je kijkt hoe oud ik al ben. Ik heb wel altijd geschreven. Eerst korte verhalen, laatst gedebuteerd als romanschrijver. Ik heb een paar romans geschreven, klassieke literaire romans. En de meest recente boeken zijn dan Lex en Ping. Dat zijn meer thrillers die zich in Breda afspelen. Die doen het heel erg goed. Zeker in Breda. En omstreken. Ik hou ontzettend van schrijven. Wat maakt me niet zo heel veel uit. Of het fictie of non-fictie is. Ik denk dat schrijven wel 80-90% van mijn tijd in beslag nemen.
0: En even daarover, hè, over dat schrijven. Heb je dat altijd al gehad, ook als kleine jongen?
3: Ja, ik heb altijd verhalen verzonnen. Al vroeger in de tent met de zaklantaarn bedacht ik verhalen. En dan met spannende avonturen. En die vertelde ik dan aan mijn jongere broer die naast me lag in de slaapzak. Dus dat heb ik altijd gehad, ja.
0: En dat schrijven zelf, weet je dat dan nog? Dat je leerde schrijven?
3: Ja, tuurlijk. Maar inderdaad het bedenken van verhaaltjes. Een docent Nederlands die hier in Oosterhout, waar we nu zitten, woont, die heeft me eigenlijk aangezet om schrijver te worden. Ik zat bij hem in de middelbare school in de vierde klas. We moesten een opstel schrijven en de les daarna begon hij mijn opstel voor te lezen. En zei hij, zo moet het.
0: Hoe is dat als jongen?
3: Dat vond ik heel vervelend.
0: Ja, precies. Dat kan ik me voorstellen. Want hoe oud ben je dan?
3: Ik was 16.
0: 16, precies.
3: 15, ja.
0: En, het is niet echt het meest coole om mee bekend te staan.
3: Nee. Hij vroeg of ik meer schreef. Ik had toen een map met allerlei verhalen. En die heeft hij toen geleend. En zonder mijn toestemming gekopieerd en uitgedeeld aan collega's van hem. Wat goed bedoeld was, hoor. Hij deed dat niet uit vervelendigheid. Maar ik werd toen wel aangesproken door zijn collega's van, nou, daar moet je mee doorgaan. En, dat zette mij wel aan het werk.
0: Ja, want dat had natuurlijk ook een heel averechts effect kunnen hebben.
3: Ja.
0: Maar bij jou dus niet.
3: Nee,
0: toch
3: want
0: niet.
3: Ik had denk ik stiekem wel de droom om schrijver te worden. Dus het heeft wel het vuur aangewakkerd.
0: Ben je toen Nederlands gaan studeren?
3: Nee, ik wilde allerlei dingen doen. Eigenlijk wilde ik geneeskunde gaan studeren. Uiteindelijk ben ik wel een beetje die kant op gegaan. In eerste instantie wilde ik naar de kunstacademie trouwens. Maar dat werd afgeraden door mijn ouders. Dat heb ik later wel gedaan nog.
0: Ja, want kunstacademie, dat is...
3: Daar kon je geen droogbrood mee verdienen, werd gezegd. En daar zit voor een deel wel wat in, helaas. Voor de meesten.
0: Maar daar zit wel je vuur. Daar zit wel je passie.
3: Ja, zeker. Ik ben wel iemand die heel graag creëert in brede zin. Tekenen, schilderen, fotografie, schrijven over kunst en over fotografie. Dus ik ben heel graag creatief bezig. Ik ben als wetenschapper, want ik ben uiteindelijk endocrinoloog geworden. Dus
0: het is totaal iets anders.
3: Ja, die dus verstand heeft, hoort te hebben althans, over hormonen. En ik heb meer dan 20 jaar onderzoek gedaan aan kanker en osteoporose. Daarna ben ik een kunstacademie gaan doen. En uiteindelijk ben ik steeds verder afgebogen naar die creatieve kant.
0: Ja, ja. Dat zat er dan toch echt in.
3: Ja, komt er toch uit uiteindelijk.
0: Ja. En waar merkte je dat dan aan? Als je 20 jaar lang een vak doet, dan is het ook niet alsof je dat vak echt vreselijk vindt.
3: Nee, ik vond het fantastisch. En nog steeds. Dus het speuren naar de waarheid, ingewikkelde materie ontrafelen, dat komt heel dicht bij de koffermoord. En dat merkte ik ook. Het onderzoek voor de koffermoord leek heel erg op mijn wetenschappelijke werk. Dus het zoeken naar, wat ga ik nu doen? Ik weet nu dit. Wat is de volgende stap? Wie moet ik spreken? Hoe vind ik die? Dat lijkt heel erg op wat je doet om kankercellen te bestuderen. Dus dat is in wezen niet anders.
0: Dus dat analytische brein en dan samen met de creatie van, om dan zo'n boek te schrijven?
3: Ja, dat was eigenlijk een fantastische combinatie. Maar ik kon mijn creatieve uiting kwijt door er goed over te schrijven. Althans, dat hoop ik. Ik vond het heel erg leuk om mensen te interviewen. En dat heb ik als wetenschapsjournalist ook veel gedaan. Dus bij mensen thuiskomen en in allerlei omgevingen en met allerlei mensen met allerlei passies en interesses. Maar uit al die informatie de waarheid destilleren, dat vind ik mateloos interessant. Ja.
0: Want dat is wel iets wat je dan voor ogen hebt, de waarheid.
3: Ja,
0: dat is natuurlijk ook een filosofische vraag, maar de waarheid, bestaat die dan?
3: Nou, dat is een discussiepunt inderdaad. Het is sowieso een moord of een misdrijf, moet ik zeggen, wat 50 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Het brein is een falend orgaan wat dat betreft, dus je verliest informatie, informatie wordt veranderd. Mensen zijn niet zo heel erg goed in observeren over het algemeen. En ook niet in het onthouden van wat ze gezien hebben. Er worden dingen bijgehaald, dingen weggelaten.
0: Ja, dat beschrijf je wel heel goed. Ik heb je boek gelezen. En wat mij opviel was dat er één aspect in zit wat echt iedereen elke keer meteen noemt. En dat was de geur.
3: Zeker.
0: De geur van het ontbindende lijk.
3: Ja.
0: En dan op allerlei mogelijke plaatsen en wie daar ook mee te maken had. Maar die indringende stank, dat is toch iets wat mensen in hun geheugen gegrift hebben.
3: Ja, ja. Nou, dat is iets wat door de natuur wordt ingegeven natuurlijk. We denken dat we niet zo gevoelig zijn voor geuren. Maar dat is denk ik het meest bepalende zintuig. Als een geur je niet bevalt, werkt dat als een alarmerend iets. Dus in dit geval een kadaver, een lijk. Als je dat eenmaal hebt geroken, vergeet je dat nooit meer. Nee. Dat is een waarschuwingssignaal. Ook omdat het giftig is. Het zijn giftige, toxische stoffen die dan vrijkomen. Dat is echt geen pretje eigenlijk. Slecht voor je gezondheid. Dus je wordt gealarmeerd dat je daar weg moet blijven. Ook omdat er gevaar dreigt misschien wel. Dat er nog meer mensen gaan sneuvelen. Dus dat is echt bijna instinctmatig wordt dat bepaald. En inderdaad, iedereen die daarmee in aanraking is gekomen, noemt dat allemaal.
0: Ja. Ja. En dan daarnaast zijn er heel veel observaties die je dus ook in het boek beschrijft. Soms haast letterlijk beschrijft uit de interviews.
3: Ja.
0: Die elkaar ook heel erg tegenspreken.
3: Ja, dat doe ik expres om te laten zien dat mensen elkaar tegenspreken. Dat ze dus niet op één lijn zitten. Iedereen heeft dat anders ervaren. Dat illustreert ook dat de waarheid moeilijk is te achterhalen. Zeker als het 50 jaar geleden is. En er zitten ook in de officiële documenten zitten aantoonbare fouten. Dat vond ik ook fascinerend. Dat er verkeerde namen in staan, verkeerde data. Complete verdraaien zelfs.
0: Ja, want die koffermoord voor de mensen die daar nog nooit van hebben gehoord. Op zondag 1 augustus 1976 wordt in Breda een koffer gevonden. Met daarin het lijk van een jonge vrouw. En vrij snel daarna worden twee verdachten gearresteerd. Het slachtoffer is de 13-jarige. En dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Katja Elbas.
3: Ja, het wordt verwisterd. Ja.
0: Maar al over haar naam is dus een heleboel te doen. Hè? Heel veel verschillende manieren waarop dat wordt geschreven, uitgesproken. En ze komt uit Villejuif, een voorstad van Parijs. Ze was weggelopen van huis en in Breda beland. En haar ontmoeting met een man in de obscure bar in de Bosstraat werd haar fataal.
3: Ja.
0: En hier had je, want hoe kwam je nou op om dit? Je zei net, het is 50 jaar geleden, ik wilde dat boek echt schrijven. Maar er was ook iets, een aanleiding. Zoals je ook bij de andere boeken en romans die je hebt geschreven, zeg je vaker van, er is iets.
3: En er is altijd een trigger om ergens mee te beginnen. In dit geval de foto van de koffer van Johan van Gerpen, de bekende stemfotograaf. Toen nog heette dat De Stem, later BN De Stem. Die foto stond op maandag 2 augustus 1976 in de krant. En die zag ik als jongen van 12,5 staan. Het was een hele rare foto voor de voorpagina. Want wie zet er in hemelsnaam een koffer op de voorpagina?
0: Ja, en dan met jouw brein met al die verhalen erin die je aan je jonge broer wilde vertellen. Snap ik nou wel waarom dat een trigger is.
3: Bovendien, wij hadden ook zo'n koffer thuis. Ik denk iedereen had zo'n koffer. En hij stond zo een beetje half open, zo met zo'n kiertje en dat lonkende zwarte gat. Dat maakt een heel obscuur ding. Ik heb dat artikel gelezen. Toen was er nog geen sprake van de identiteit. Dus het was onbekend wie daarin zat. Maar dat er iets heftigs was gebeurd, was duidelijk. Vorig jaar, in het begin van 2025, liep ik door de Bosstraat. En ik zag een paneel hangen aan een voorpui van een zaak. Koffermoord stond daarop. En toen ben ik erover gaan lezen. En ontdekte ik op internet een foto van een schoolbord waar de vindplaats van de koffer stond gemarkeerd. En dat was in de Bouwerijstraat, een zijstraat van de Bosstraat, achter een elektriciteitshuisje. Dat huisje staat er nog steeds. En ik denk, ik ken die plek, want daar heb ik mijn atelier in. Dus toen het gevonden werd, was het een braakliggend terrein. Later is daar een gebouw neergezet. In dat gebouw heb ik mijn atelier.
0: Ja, zo komen de dingen allemaal.
3: Dus het kwam heel dichtbij. En dat was voor mij echt een reden om te zeggen, nu moet ik er iets mee gaan doen. En Eerst dacht ik ga er een artikel over schrijven. Ik had nog geen idee van een boek. Maar ik had als eerste de advocaat van de dader gevonden. Eigenlijk vanwege zijn naam, die vrij makkelijk terug te vinden was. En met die man heb ik een heel goed gesprek gehad. En Johan van Gurp, de fotograaf, heb ik gesproken. En zo kwam van de een naar de andere. Op een gegeven moment had ik een heel scala aan mensen gesproken.
0: Dat was veel te veel voor alleen maar één artikel.
3: En het werd steeds gekker, want ik kreeg toegang tot rechtbankverslagen. En ik kreeg zelfs toegang tot het politiedossier, wat heel uitzonderlijk is. En nou, dat alles bij elkaar rechtvaardigt wel een boek, ja.
0: En je hebt niet gedacht, ik maak er een roman van, gebaseerd op?
3: Ja, heb ik wel aan gedacht. Alleen ik vond dat eerlijk gezegd niet respectvol. Omdat je dan, tenminste zo zie ik het, dialogen gaat verzinnen. Dingen gaat verzinnen die het meisje Katja heeft gedaan of niet heeft gedaan. En dat vond ik niet zo gepast eigenlijk.
0: Je wilde echt dichter bij de feiten blijven.
3: Ja, ik heb wel een paar vriendinnen van Katja gesproken. Wat ook heel bijzonder is, dat ik die terug heb gevonden. Dat
0: ja, want die zijn heel veel inmiddels dan. Zij was 13 toen zij...
3: Ja, zijn 60ers, ja.
0: Ja, vermoord ja. werd.
3: En, ja. Ja. En nou, dat was een hels karwei, eerlijk gezegd, om die te vinden. Maar het is wel gelukt. En daardoor denk ik moet dat niet doen. Nee. Dus ik heb het heel erg wetenschappelijk aangepakt. Met bronnen en allerlei literatuurvermeldingen.
0: En, ja, in het boek staat ook vol foto's. Hè. Je hebt veel beeldmateriaal in het boek verwerkt. Zwart-wit foto's. En ook een heel gedeelte met allerlei kleurenfoto's.
3: Ja, klopt.
0: En daar... wat mij enorm opviel, en dat is ook een tijd. Het is ook een tijdsdocument van de jaren 70, hoe er toen politieonderzoek werd gedaan. En soms refereer je daar ook naar via de interviews die je dus doet met politiemensen nu. En dat zij ook zeggen, ja, maar nu zouden we DNA-onderzoek, zouden we totaal anders doen. En dat vond ik zelf ongelooflijk interessant om dus te weten hoe. De techniek en de wetenschap en alle mogelijkheden van opsporing. Ja. Hoe dat in 50 jaar tijd zo'n vlucht heeft genomen.
3: Is razendsnel gegaan. En het gaat nog elke dag weer sneller en beter en indrukwekkender. Toen waren de middelen zeer beperkt. Vingerafdrukken, bloed, haren, een paar chemische bepalingen. Dan had je het wel gehad.
0: Ik geloof dat er één persoon in Nederland was die op dat moment lijken kon onderzoeken op een bepaalde manier.
3: Nou, nee, de patholoog-anatoom Jan Zelderust, die was wereldberoemd zeg maar in Nederland. Die zelfs zo gek dat ik kende die naam als kind al. Die werd altijd met naam en toenaam genoemd.
0: Hij
3: op de
0: deed
3: radio.
0: Zijn naam eer aan.
3: Inderdaad, die man heeft enorm veel secties verricht voor de forensische dienst. Dus die was verbonden aan het NFI, het Forensisch Instituut. En omdat hij dat zo vaak deed, werd hij steeds beter in zijn vak natuurlijk. Die zag echt duizenden lijken die onder verdachte omstandigheden waren overleden. Ja. Nou, dit meisje zat in een koffer. Het hoofd was van de romp gescheiden. Het was duidelijk dat dit geen natuurlijke doodsoorzaak was.
0: Nee.
3: Dus hij was op die zondag 1 augustus ter plekke in Breda en heeft dat sectie verricht. En hij was

0: schrijven. Dus het boek zelf is af.
1: Ja.
0: Is daarmee ook dit project af? Want is dan de waarheid...
1: Nou, ik had gedacht van wel. Alleen ik word nu nog steeds benaderd door allerlei mensen die zeggen, ik heb ook nog interessante informatie. En ja, dat is inderdaad fascinerend. Dat ik heb toch nog blijkbaar mensen gemist die ik had moeten spreken. Ik moet nog overwegen wat ik daarmee doe. Dat is ingewikkeld, omdat ja, het boek is klaar. En of er nou een tweede boek moet komen of niet, ik weet het niet. Maar ik sta altijd open voor mensen die mij nog iets willen vertellen. Dus als iemand
0: Door dit boek zouden er ook nog wel weer mensen kunnen denken, oh ja, inderdaad, daar was ik ook. Of daar heb ik ook iets van gehoord. Of ook via mijn ouders.
1: Ja,
0: of...
1: ja. Nou, ik ga sowieso een paar voordrachten houden. Dan is het altijd interessant dat ik in die voordracht iets kan vertellen wat niet in het boek staat. Dat is dan een extra trigger om naar die lezing te komen. Ik ben sowieso erg geïnteresseerd als mensen nog iets hebben. Ik hoor het heel graag. Ik word sowieso, niet overdonderd, maar regelmatig aangesproken. Ga je nu over deze zaak of een andere zaak weer ook een boek schrijven? Er zijn natuurlijk een paar geruchtmakende zaken geweest.
0: Ja, want blijf je bij Breda als locatie voor je boeken?
1: In ieder geval nog één roman. Omdat ik had verwacht even rust te nemen in verband met het schrijven van boeken. Maar ik word al meteen weer getriggerd blijkbaar in mijn hoofd met een nieuw verhaal. Dus ik ben weer druk bezig met schrijven. En dat boek speelt zich wel af in Breda. Dus dat zou dan een drieluik worden. Lex, Ping en het derde boek.
0: Maar Gert-Jan, even een eerlijke vraag. Denk je dat er ooit dan rust komt in dat hoofd van jou dat je niet getriggerd wordt?
1: Nee, dat denk ik niet. Alleen ik hoop ook nog een serieuze roman te schrijven die zich in Oostende afspeelt, bijvoorbeeld. Dat staat al op mijn verlanglijstje. En ik ben wel gevoelig voor spannende informatie. Dus als iemand zegt van, heb je aan die zaak gedacht? Dan ben ik daar wel gevoelig voor, merk ik. En dat hoeft echt niet binnen Breda te zijn. Dat kan ook erbuiten. Dus,
0: En waar je zei net, hè, je gaat ook nog sessies doen of voordrachten. Waar kunnen mensen jou nog zien?
1: Nou, er zijn nu gewoon nog geen concrete afspraken. Ik heb bij de politie, maar dat is alleen voor oud-politiemensen, een afspraak staan. En dat is denk ik besloten. Maar er zijn wel onderhandelingen met de bekende instituten in Breda. Waar ik wel een voordracht ga houden. En dat wordt via social media breed uitgecommuniceerd. Dus mensen zien dat vanzelf verschijnen.
0: Ja, jij bent te vinden vast op Instagram.
1: Zeker, ja, in Facebook en in LinkedIn.
0: Dus als mensen daar ook nog iets willen, contact met jou daarover willen.
1: Ja.
0: Dan is dat...
1: Ja, dat is prima. Ja.
0: En dan ben ik wel heel benieuwd waar we je de volgende keer dan over gaan spreken. Want naast al dat schrijven is ook die fotografie en dat schilderen en wat je nog beeld houden. Wat doe je allemaal nog meer? Hè?
1: Ja, het is lastig de tijd te verdelen, maar ik vind het nooit vervelend. Ik heb liever te veel te doen dan te weinig. Dus ik vind het eigenlijk wel heel prettig zo. Ja.
0: Nou, Gert-Jan, ik zou zeggen hartelijk dank voor deze fantastisch gezellige ochtend met wat chaos. Maar
1: ja,
0: daar kunnen we eigenlijk wel... Nou, het was wel spannend.
1: Het viel best mee. Ik vond het goed gaan.
0: Okay, ja. De Bredase koffermoord, geschreven door Gert-Jan van de Bemt. Een true crime boek uitgegeven bij Manteau. En met Gert-Jan sluiten we Grensgeluiden af. En dank ik uiteraard Senne de Vries voor de filmrecensie, Friso Wijnen en Astrid Hulsman voor hun bijdrage aan de reportage over Breda Foto. Henk Schiering voor de techniek. En bedankt mezelf ook maar, Anne Goosen. Lieve mensen, volgende week zit hier Yvonne Ton. Als jullie nog leuke dingen hebben om aan Grensgeluiden te vertellen, dan stuur een mail naar info@grensgeluiden.nl. Daar worden wij ook altijd blij van. Ook spannende dingen mogen. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele mooie zondag.

0: uitkomt. Bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op advertentie.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus van Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader Hietzacker in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Die zogenaamde kritische aardmetalen zijn nodig voor de elektronische industrie. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. In Texas, New York en Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is de stad Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zou worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. De studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, laat weten dat de herdenking vanwege veiligheidsoverwegingen moet worden afgelast. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Afgelopen vrijdag werd hij in Amsterdam gearresteerd. Dat brengt de stand op 35 verdachten voor deze schietpartij, waarbij één man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. 32 personen zijn vrijdag voorgeleid en zitten in beperkingen vast. Dat wil zeggen dat zij alleen contact met een advocaat mogen hebben. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. Volgens de politie zou het mogelijk om zwaar vuurwerk gaan. Lokale media melden dat een ruit is ingeslagen en het vuurwerk naar binnen werd gegooid. De bewoners waren op dat moment thuis. Kort geleden ging er in de buurt ook al een auto in vlammen op. In Zaandam zelf en omgeving vinden de laatste tijd ernstige geweldsincidenten plaats. Denk daarbij aan bedreiging, brandstichting, beschietingen en explosies. De politie zegt dat er verschillende conflicten spelen die niets met elkaar te maken hebben. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken. De lokale autoriteiten zijn boos en verzetten zich tegen de opvang omdat de haven belangrijk is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave. Het grootste deel ging weer naar huis, maar sindsdien zijn er nog rond de 5.000 migranten achtergebleven van wie een deel minderjarig is. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren, wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen, richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man, die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag, en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Middenbeemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Het zou mogelijk om een familiedrama gaan. Volgens omwonenden is de zoon van het slachtoffer gearresteerd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. De verdachte werd gisteravond aangehouden en zou in het bezit van een mes geweest zijn. De politie is op zoek naar getuigen. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1341 mensen om en in Tibet minstens 43. Ruim anderhalve week geleden werd het gebied plotseling door het natuurgeweld getroffen. Er worden nog altijd veel mensen vermist, zo'n 5000 in Nepal en ruim 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlandse toeristen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Fogo zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De bus raakte van de weg en stortte 30 meter naar beneden in een ravijn. Aan boord van de bus zouden leerlingen van middelbare scholen gezeten hebben. De reddingswerkers zijn nog altijd op de plaats van het ongeluk. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harold bewezen. Gisteren was de drukste dag, toen liepen er een kleine 7.000 mensen langs de baar. Omdat het zo druk is, zijn de openingstijden van de kapel aangepast. Vandaag en morgen kunnen mensen tot 11 uur 's avonds terecht om hun koning de laatste groet te brengen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren, wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen, richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man, die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag, en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je

0: Textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een STV.

0: Met de loop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. De stembureaus gingen vanmorgen om 8 uur open en er kan tot 6 uur vanavond gestemd worden. Direct nadat de stemlokalen hun deuren sluiten, komen media met de eerste prognoses. Voor die tijd mag er geen informatie over het stemgedrag gedeeld worden, maar volgens de peilingen wordt Alternatieve Für Deutschland in Sachsen-Anhalt de grootste partij. Rond dit tijdstip start de Grote Prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de 5e plek. De Fransman Pierre Gasly staat vooraan en start op pole position. Max Verstappen heeft van Italië weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Voorafgaand aan de race op Monza reed Lightning McQueen uit de tekenfilm Cars een rondje over de baan. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Ze kwamen op het station van Kiev aan en werden ontvangen door het Oekraïnse onderhandelingsteam. Later vandaag praten de Amerikanen ook met de Oekraïnse president Zelensky. Witkoff en Kushner hebben gisteren met de Russische president Poetin gesproken. Hij heeft een voorstel gekregen om de oorlog te beëindigen. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De PSV'er liep hard door op tegenstander Aaron Bouwman, die na deze actie naar het ziekenhuis moest. De scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen om Van Bommel alleen maar geel te geven, vindt Van Meenen. Het is op dit moment onduidelijk hoe het met Ajax-ziet Bouwman gaat. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
6: Zondagmiddag, Sunday Vibes. Van 3 tot 6. Sunday Vibes.

0: was natuurlijk een van de grootheden in de muziek. Hein? David Bowie, hij werd net geen 70 jaar. Alweer bijna 10 jaar geleden dat hij overleed. Dit was uit zijn beste periode, denk ik. Hein? 1983, je hoorde Let's End.
1: Het zondagmiddaggevoel, Sunday Vibes. Met Sunday Vibes, op Breda Nu.
0: Bijna 7 minuten over 3. Fijn dat je weer luistert naar Breda Nu. Dit is jouw middag op Breda Nu. De zondagmiddag tot 6 uur is het Sunday Vibes. Het is vandaag natuurlijk ook de dag dat het Bloemencorso in Zundert wordt gehouden. Hè? Dat is allemaal te volgen via Omroep Brabant bijvoorbeeld. En het is zeker de moeite om het bijvoorbeeld in de herhaling te gaan kijken. Tot 6 uur hoor je de fijnste muziek op jou zondagmiddag. Nu met die hit van de Bauza. Het is Magnet Jack. Goedemiddag.

In juni stond ze nog in het Stadspark in Groningen. Snow Patrol, de Noord-Ierse band. En je hoorde Chasing Cars. En dat alles hier in Sunny Vibes, hier op Breda nu. Het is vandaag zondag 6 september. In 1964 wint Jan Jansen de wereldtitel wielrennen in Frankrijk. En op 6 september 1972 11 Israëlische Olympische atleten en coaches worden vermoord tijdens een mislukte bevrijdingsactie door de politie in München. Het gebeurde naar een grote gijzeling die daar werd gehouden. En 6 september in meer dan 25 landen in Europa is op de eerste zondag in september de Europese dag van de Joodse cultuur. De dag wordt sinds 1999 gevierd door de Joodse gemeenschap. 3:15 geworden op zondagmiddag 6 september. Dit is Breda nu met Dua Lipa. This is Be The One.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Sunday Vibes. Met een Breda Nu klassieker.

Het origineel stamt al uit 1968, Steppenwolf, Born to be Wild. Ja, en later werd het er nog een keer opnieuw uitgebracht, hè, en werd het wederom een groot hit. 8 minuten voor 4:30 geworden hier op Breda nu. Het is rust in de eredivisie bij het betaald voetbal. Heerenveen tegen AZ, daar staat het 2-1 voor de Friesen. Bij het degradatieduel tussen Telstar en Cambuur is nog niet gescoord, 0-0. En eerder vandaag eindigde de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Twente in 2-2. Zometeen rond 4:30, tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren, wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen, richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man, die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag, en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Het is tijd geworden voor het weer. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden en soms wat wolkenvelden. Het wordt tussen de 22 en 24 graden bij een zwakke wind uit het zuid tot zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt naar een graad of 15, 16. Morgen wordt het warm na zomerweer. Met in de middag temperaturen die kunnen oplopen naar zo'n 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met geregeld zon. Morgenavond is er een kleine kans op een bui. Vanaf dinsdag is het wisselvallig met dagelijks regen, maar ook soms gaat de zon nog schijnen. De middagtemperaturen liggen rond de 19 graden.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Sunday Vibes. Sunday Vibes. Met Patrick Hopstaken. Sunday Vibes.

Toch alweer 4 jaar geleden dat Rondé deze grote hit scoorde. Je hoorde Bright Eyes en dat alles hier in Sunday Vibes hier op Breda nu. Wij vermaken je op deze zondagmiddag, de 6e september. Ja, ik zou zeggen, geniet nog van deze zondag. Hè. Want later in de week gaat het weer toch weer wat omslaan. Regen, temperaturen lager dan 20 graden. Dus het lijkt wel of de zomer van 2026 dan echt voorbij is. Komende vrijdag overigens vindt in de Mes in Breda een bijzonder jubileumfeest plaats. En dat is van Zuilen. Ja, als je aan Van Zuilen denkt, dan denk je natuurlijk bijvoorbeeld aan een crematie, et cetera. Met feest alsof het de laatste dag is, viert de uitvaartorganisatie het leven. Zuilen vindt dit jaar het 200-jarig bestaan van het begraafpark. En dat laat Zuilen niet ongemerkt voorbij gaan. Ze starten deze unieke avond met een kleine ceremonie. Maar natuurlijk is het wel met een dikke knipoog. Daarna speelt onder andere de discoband Groove Affair. 5 muziekvrienden met een voorliefde voor soul, disco en funk. Vrijdagavond gaat het dus allemaal plaatsvinden. Tijd voor nu voor muziek van Alex Warren. Hij heeft weer een nieuwe single uit. Die heet Emerald Eyes.

0: Sunday Vibes. De zondagmiddag van Breda nu. Sunday Vibes.
1: Yeah, man.
0: Sunday Vibes. Met Patrick Hopstaken.
2: Patrick Hopstaken.

het was natuurlijk wel heerlijk vandaag met die zon, hè. Hartwijn en Munnik zongen erover. Het regent zonnestralen. Nou, die regen die komt er nog wel aan de komende week, hoor. Meer erover straks rond 4:30. Natuurlijk weer in het weerbericht hier op Breda Nu. Ja, het zijn moeilijke tijden voor Veilig Thuis West-Brabant, want het verkeert momenteel in financieel en organisatorisch zwaar weer. De organisatie heeft opnieuw geld nodig, terwijl wettelijke termijnen voor de beoordeling van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden overschreden. De 14 aangesloten gemeenten noemen de situatie zorgelijk en hebben de inspectie gezondheidszorg en jeugd geïnformeerd. De maatregelen hebben volgens de gemeenten onvoldoende effect gehad. Veilig Thuis heeft inmiddels opnieuw om €600.000 aan extra financiering gevraagd. Tegelijkertijd worden wettelijke termijnen nog steeds niet altijd gehandhaafd. Dus wordt gevolgd. Het gaat in ieder geval niet lekker met Veilig Thuis wat dat betreft. Je luistert naar Breda Nu. Tot aan 6:00 is het Sunny Vibes. Weer met een Breda Nu klassieker uit de jaren 80. Dit is Redbox. In de middag van Breda met For America.

0: gemist?
1: Geen probleem.
2: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
1: Handig toch?

is wel een van de opvallendste combinaties, hè? Martin Garrix, een van de beste DJ's, samen met een van de grootste bands van de laatste decennia. U2 natuurlijk. En je hoort de Fireflies hier op Breda nu. We geven twee tussenstanden in het betaald voetbal. Heerenveen AZ staat nog altijd 2 tegen 1. En bij de wedstrijd Telstar tegen Cambuur, daar staat het momenteel 1 tegen 2. We gaan op richting het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we nog 2 uur terug met de middag van Breda nu op de zondag Sunday Vibes. Voor de tijd van 4 uur voor het nieuws van 4 uur hoor je nog, dit is Take On Me.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen...

0: huidkanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. De Amerikanen kregen vanmiddag een rondleiding door de Sint-Sofia-kathedraal in Kiev. Deze kathedraal staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Terwijl Witkoff en Kushner gisteren met de Russische president Poetin over het beëindigen van de oorlog spraken, kondigde Zelensky aan dat Oekraïne het einde van de oorlog dichterbij wil brengen. Nigeria onderzoekt het plotselinge vertrek van de taxi-app Uber uit het land. Zonder waarschuwing werden woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Er wordt gekeken naar de manier waarop ze zijn vertrokken, vooral wat betreft niet nagekomen diensten aan klanten. Het vertrek zou met een grote reorganisatie te maken hebben. Zo'n 10% van het personeelsbestand wordt geschrapt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. De huidige baas van de Wereldvoetbalbond staat onder druk nadat hij beticht werd van onder andere machtsmisbruik, zelfverrijking en het eigenhandig nemen van beslissingen. Afgelopen zomer lekte een plan uit waarin Infantino aandelen en rechten van het wereldkampioenschap aan private investeerders wilde verkopen. In april kondigde Infantino aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen en dat is nog steeds het geval. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
3: Zondagmiddag. Sunday Vibes. Van 3 tot 6. Sunday Vibes. Sunday Vibes. Op Breda Nu met Pet.

0: Ja, ze wordt ook wel de Queen of Country Pop genoemd, Shania Twain. Ze verkocht meer dan 100 miljoen albums. Je hoorde Dead Don't Impress Me Much uit 1999. Maar ze maakt ook wel behoorlijk wat mee in haar geschiedenis. Ze verloor op haar 22e haar ouders bij een auto-ongeluk. En later leed ze ook nog aan de ziekte van Lyme, wat haar stembanden flink beschadigde. Dus je hoort ze met haar, een van haar grootste, Dead Don't Impress Me Much. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Dit is Sunday Vibes, het zondagmiddagprogramma van Breda Nu. Nog tot aan 6 uur. Zometeen met Alan Walker, Faded. Nu eerst muziek van Cat's Eye. Een jaar geleden maakten we kennis met deze damesgroep. En ze scoren nu de ene grote hit na de andere. Je hoort nu die grote hit van dit moment. Dit is Animal. Je hoort hier op Breda Nu.
1: Sunday Vibes, de zondagmiddag van Breda Nu.

Alan Walker en Faded. En dat alles hier op de zondagmiddag, hier op Breda Nu. En dat alles in het programma Sunday Vibes. Het is vandaag zondag 6 september. Het zijn de jarigen voor vannacht. R&B-zangeres Macy Gray is vandaag jarig. Wordt toch alweer 59 jaar. Dat denken van Geert Wilders van de PVV, de Nederlandse politicus, wordt vandaag 63 jaar. Ook jarig is Yvonne Keeley. Ja, ze maakte deel uit van de Star Sisters, onder andere met Patricia Pai. Hè. Wordt vandaag 74 jaar. De zanger van Normaal is jarig, Benny Joling, wordt vandaag 79 jaar. En ook jarig is de basgitarist van Pink Floyd, Roger Waters. Hij bereikt leeftijd van 83 jaar. En ook jarig is vandaag Dinant Vroeshoff. Hij is natuurlijk bekend van Kane, maar hij maakt ook een paar solo-singles. Hij wordt vandaag 54 jaar.

0: Heerlijk, zo'n ja, zondagmiddag zwijmelplaatje te horen hier op Breda Nu. Je hoorde muziek van Olivia Dean en So Easy. En dat alles hier op Breda Nu en dat alles in het programma Sunday Vibes. Programma wat er iedere zondag weer terug is hier op Breda Nu. Tussen 3 en 6 uur op de zondagmiddag. Op 23 september dan reikt de burgemeester Paul de Pla de Bredaanse vredespijp uit. Of de vredespijp, de vredesprijs uit voor de 21ste keer. In het Matzek Memorial in Breda. De genomineerden zijn dit jaar het Mondiaal Centrum Breda, Stichting De Herberg en Stichting Hart voor Breda Noord. De prijs gaat naar een organisatie met mensen die vanuit hun idealen bijdragen om de wereld verdraagzamer en vreedzamer te maken. Bij de uitreiking zijn de eerdere prijswinnaars en helden van Breda aanwezig met mooie verhalen en om de live muziek van Vankelderen. En de presentatie is in handen van Pim van Ginneke. Belangstellenden kunnen zich aanmelden om aanwezig te zijn. Dat kan dan via secretaris@present.nl. En vanaf 7 uur kun je dan de zaal gaan binnenlopen. 23 september gaat het dus allemaal weer plaatsvinden. Dit is Breda Nu. Dit is weer tijd voor een Breda Nu klassieker. Ditmaal gaan we terug naar de jaren 80. En dat doen we dus samen met de heren en dames van Fleetwood Mac. Want die kwamen toen weer helemaal terug. En scoorden toen een grote hit met nummer Everywhere. Je hoort hem als Breda Nu. Klassieker.
1: Sunday Vibes.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarna stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Het is tijd geworden voor het weer. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden en soms wat wolkenvelden. Het wordt tussen de 22 en 24 graden bij een zwakke wind uit het zuid tot zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik zwakt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen wordt het warm. Na zomerweer met in de middag 25 tot 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met geregeld zon. Morgenavond is er een kleine kans op een bui. Vanaf dinsdag is het wisselvallig met dagelijks regen, maar ook soms zon. Het met maxima liggen dan rond de 19 graden.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Sunday Vibes.
5: Sunday Vibes.
4: Met Patrick Hopstaken.
6: Sunday Vibes.

neem ze wat ze daar in de jaren 90. Hè? Robin S. met Love for Love. In de zero jaren werd er nog een remix van gemaakt. Maar het was wel hele fijne dansbare muziek. Ja, toen in de tijd waren er tenminste nog meerdere discotheken in Breda. Hè? Ja, dat is tegenwoordig niet meer het geval. Even de uitslagen in het betaalde voetbal. FC Groningen tegen FC Twente 2-2. Heerenveen AZ 2-3. En Telstar tegen Cambuur eindigde ook in 2-2. Zometeen om 16:45 wordt er nog gespeeld de wedstrijd ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. En dit is muziek van Summer. Zijn nieuwe single My Body Isn't Ready. Hier nu in Sunny Vibes.

0: is van mij.
1: Ben je dan nu klassieker van Doe Maar? En sinds een dag of twee, ja, heb je zelf ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten, hè. En ga ervoor even naar onze Breda Nu-app en dan app de studio en laat weten welk klassieker jij wil horen. Nog voor 6 uur hier op Breda Nu. Het moet wel een nummer zijn bijvoorbeeld uit de jaren 70, 80 of de jaren 90. Even nieuws uit de regio, want bij een tankstation op de A58 tussen Etten-Leur en Breda heeft gisteravond een incident plaatsgevonden. Een automobilist reed een tankcel omver toen hij het tankstation opreed. Een andere automobilist die op dat moment bij de betreffende zeil aan het tanken was, kon net op tijd wegspringen. De bestuurder die het incident veroorzaakte sloeg te voet op de vlucht. Uiteindelijk kon de politie de 28-jarige man uit Breda aanhouden. Wordt hem onder andere rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van ongeval ten laste gelegd. Ja, hij ging er niet voor niks vandoor natuurlijk. Je luistert naar Breda Nu. Nog tot aan 6 uur is het Sunday Vibes iedere zondag weer te beluisteren hier op Breda Nu. Nu met Taylor Swift. Dit is Apple. I had a

Als je denkt, het komt me wel heel bekend voor. Nou, dat zou goed kunnen hoor. Anita Ward scoorde er al in de jaren 70 hit mee met Ring My Bell. En dit is de nieuwe remake van AIDS. Noemt hij zich. Het is een rapper. En hij heeft er een zangeres bij geroepen. En die hoorde Ring My Bell. Bijna 4:05 geworden. Net als op deze zondagmiddag. Jouw zondagmiddag hier op Breda nu. En dat alles met de Sunday Vibes. We gaan op naar het nieuws van 5:00. We zijn straks nog 1 uur bij je terug naar 5:00. Dankjewel.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bij die gesprekken zijn ook vertegenwoordigers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland aanwezig. Witkoff en Kushner kwamen eerder vandaag met de trein in Kiev aan. De Amerikanen moesten vannacht van Rusland naar Polen vliegen en daarna urenlang in de trein zitten omdat er Russische luchtaanvallen op Oekraïne gaande waren. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een verwoestende vloedgolf. Bijna 1400 mensen zijn bij deze ramp omgekomen. Duizenden mensen worden

0: nog vermist. Komende woensdag zal de Noorse koning Haakon achter de kist van zijn overleden vader Harold naar de Domkerk in Oslo lopen. Dat doet Haakon samen met zijn zus Martha Louise en zijn kinderen. Koningin Sonja en koningin Mette Marit zullen de stoet per auto volgen. In de stoet, die vanaf 12 uur vanaf het paleis zal vertrekken, lopen ook buitenlandse hoogheden, staatshoofden en vertegenwoordigers mee. De uitvaart vindt om 1 uur plaats. Na de dienst zal koning Harold naar zijn laatste rustplaats in het fort Akershus worden gebracht. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Het weer. Vanavond bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is komende nacht 10 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Zondagmiddag.
4: Sunday Vibes.
3: Van 3 tot 6.
4: Sunday Vibes.
5: Sunday Vibes.
3: Op Breda.

0: Ze was ineens weer helemaal terug in de jaren 90. Cher en je hoorde Believe aan het begin van het derde uur van Sunday Vibes.
1: Het zondagmiddaggevoel, Sunday Vibes, met Sunday Vibes op Breda Nu.
0: Ja, het programma is weer terug. Hè. Iedere zondagmiddag kun je weer luisteren naar de lekkere muziek om jouw zondagmiddag goed door te komen. Dat is Sunday Vibes op zondagmiddag hier op Breda Nu tussen 3 en 6 uur. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Luister bijvoorbeeld ook morgenmiddag tussen 2 en 5. Want dan zijn we weer met de middag van Breda. 3 uur lang hoor je dan jouw fijnste muziek om jouw werkdag goed in de middag door te komen. Zometeen hoor je op Breda Nu muziek van Teddy Swims en Bad Dreams. Het was een van zijn eerste hits. En nu die hit van Hugo en Salto. Dit is Jamaican, een van de zomerhits van 2026.

is een van de ontdekkingen van de laatste jaren. Hè? Teddy Sims, hij scoort de ene grote hit na de andere grote hit. En dit was Bad Dreams. Hoort in Sunny Vibes hier op Breda nu. 5:12. De gemeente Breda start met een toezichthouder schone binnenstad. Dit moet ondernemers stimuleren de binnenstad schoon te houden. De toezichthouder informeert ondernemers van de binnenstad over regels en afspraken, maakt problemen bespreekbaar en zoekt samen naar oplossingen. Een schone, verzorgde en gasvrije binnenstad is van grote waarde voor Breda. Inwoners en bezoekers voelen zich welkom, blijven langer en kunnen graag terug in een druk bezochte binnenstad zoals die van Breda. Vraagt echter ook wel om dagelijkse aandacht. Men gaat dus een toezichthouder aanstellen. En dat doen ze dus samen met de ondernemers. 5:13 geworden hier op Breda Nu. Het is weer tijd geworden voor een Breda Nu klassieker. We gaan weer eens terug naar de jaren 80. Met een van die grote bands uit die periode. De Simple Minds. Alive and Kicking.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

In de jaren 90 maakten we kennis met Fool's Garden. En dit was Lemon Tree. En daarna lukte het ook eigenlijk niet zo met de band. Dit was overigens wel een grote hit hier in Nederland. Bijna 6 minuten voor, 5:30 geworden hier op Breda nu. Zometeen rond 5:30, tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda en omgeving. Voor de tijd hoor je nog klassieken van Queen, A Kind of Magic. En dit is de nieuwe Davina Michelle in Sunny Vibes, Pink is Fair.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Het is tijd geworden voor het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en blijft het droog. Het kwik zakt naar een graad of 16. Morgen wordt het warm na zomerweer met in de middag 25 tot 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met geregeld zon. Morgenavond is er een kleine kans op een bui. Vanaf dinsdag is het wisselvallig met dagelijks regen, maar ook soms zon. De maxima ligt dan rond de 17 graden.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Sunday Vibes.

0: Ja, voor de nieuwe muziek moet je natuurlijk ook hier op Redda nu zijn. Moet je zeker op zaterdagavond luisteren naar Het Wordt Toch Niks, Yo. Want daar wordt veel aandacht besteed aan Nederlandse nieuwe talenten. Je hoorde Bente nu met haar een nieuwe single. En je hoorde Parachute hier op Breda nu. Ja, als je regelmatig door de stationslaan komt, heb je het misschien al gemerkt afgelopen week. Want men is bezig met de flinke onderhoudsbeurt. De werkzaamheden zijn maandag gestart en duren nog tot 9 oktober aanstaande. De stationslaan werd in 2014 aangelegd als belangrijke toegangsweg naar het station. Sindsdien is er volop gebouwd rondom de straat. De weg werd daarbij ook regelmatig gebruikt als bouwweg. Dat heeft de sporen achtergelaten en daar gaat men dus nieuw wat aan doen. Tot met 7 oktober vinden de werkzaamheden plaats. Daar in de stationslaan hier in Breda. Zometeen hoor je op Breda nu muziek van de Rolling Stones met de klassieke Paint It Black. En nu is het tijd voor de Black Eyed Peas. Met een van die grote hits van hun van een tijdje geleden. Het wordt Where Is Love in Sunday Vibes.
1: Sunday Vibes, de zondagmiddag van Breda nu.

0: kiks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Sunday Vibes. Met een Breda Nu klassieker.

Ja, als je liever bent van de jaren 60 muziek, dan moet je vanavond gewoon even luisteren. 7 en 8 naar het programma Avondkrakers. En zometeen na de klok van 6 uur kun je natuurlijk ook luisteren naar het programma Muziek Venten. Een uur lang Franstalige muziek hier op Breda Nu. Vanavond tussen 9 en 10. Dan is er weer een Gamecast, het gameprogramma hier op Breda Nu. Ja, dit was dan weer dan Sunday Vibes hier op Breda Nu. Programma wat sinds vorige week weer terug is. Iedere zondagmiddag hier tussen 3 en 6. Luister ook morgenmiddag weer tussen 2 en 5 naar de middag van Breda. 3 uur lang om jouw eerste werkdag weer goed af te sluiten hier op Breda Nu. Ik wens je nog een prettige zondagavond. We spreken elkaar morgenmiddag in de...

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. En daarmee zou de partij voor het eerst alleen kunnen gaan regeren in een Duitse deelstaat. De CDU staat op ruime afstand en meerdere kleinere partijen dreigen de kiesdrempel van 5% niet eens te halen. De AfD geldt als extremistisch. Een voorlopige uitslag wordt later vanavond of mogelijk vannacht verwacht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken zijn verloop dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. De schade ontstond op vrijdag toen tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding afbrak en er veel water vrij kwam. Dat verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Daardoor zit het pand op Utrecht Science Park nu zonder stroom. Experts onderzoeken de schade. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Zeker 8 financiële instellingen krijgen nieuw kapitaal, waarvan ruim 80% door de overheid wordt gefinancierd. De Chinese banken hebben last van lagere winstmarges doordat ze veel goedkope leningen moeten aanbieden. De regering in Peking wil ondanks de afzwakkende economie dit jaar een groei van 4,5 tot 5% halen. Het weer,

0: Toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Muziek 21. La crème de la scène francophone. Attention au départ.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitzakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media.

0: social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle star.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. De CDU komt uit op 18,5% van de stemmen volgens de eerste prognoses. Bij de vorige verkiezingen was dat 2 keer zoveel. Daarmee verliezen de CDU, SPD en FDP hun meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was juist opvallend hoog. Ruim 3/4 van de kiezers bracht een stem uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. Volgens het Deense koningshuis maakt ze het naar omstandigheden goed en is ze ook goed gemutst. Wel blijft Margrethe na verwachting een week in het ziekenhuis voor observatie en behandeling. En door haar opname kan ze woensdag niet in Oslo zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V. En in de Indiase hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. De Bredaanse zwemmers Natja Rovers en Tom Balsen Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slovaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balsen Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met vier andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop

0: Wat kies jij? Doof of blind?
1: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De radicaal rechtse Alternatieven voor Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Groenen, Die Linke en de SPD reageren geschokt op de uitslag. Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de deelstaat. De Groenen haalden met zo'n 9% wel hun beste resultaat ooit in Sachsen-Anhalt. De drie partijen krijgen ieder tussen de 8 en 8,5% van de stemmen, maar ze sluiten een regeringscoalitie met de AfD opnieuw uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29.

0: 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Met nu Gamecast, Een hele goede avond. Jindra en Corwin, leuk dat jullie er ook weer zijn bij een nieuwe aflevering van Gamecast. We hebben er weer zin in. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar nee, volgens mij stond mijn geluid gewoon heel erg hard.
4: Ik dacht tegen zeg, ik weet niet of het aan mij ligt.
3: Ja, dat ligt in ieder geval. Ja, Jindra heeft nu de kapotte
4: microfoon. Waarom hebben ze mij die microfoon gegeven? Had hem maar bij Huub gelaten.
5: Ja, inderdaad.
6: Klassiekertje.
4: Ik dacht tegen zeg, ik weet niet of het aan mij ligt, maar volgens mij is de show begonnen.
3: Ja. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar volgens mij is de show begonnen. Nee, maar we waren hier nog allemaal even een beetje aan het kloten met de wifi. Want het is natuurlijk nieuwe locatie, nieuwe plek, et cetera. Dat kost allemaal even wat extra tijd. Maar we hebben weer een leuk showtje voor jullie voorbereid. Weer een aantal leuke dingetjes. Ik heb mezelf weer eens in de highlight gezet. Want ik heb weer eens een nieuwe game gespeeld.
4: Ik heb mezelf weer eens in de highlight gezet. Want vorige week was dat niet.
3: Nee, maar vaak wel. Nee, vaak zet ik mezelf in de highlight. Maar dit keer ook wel echt met een... Naar mijn mening een hele leuke game. Maar goed, daar straks meer over. We gaan eerst natuurlijk...
4: Ik vind het oprecht dapper van je. Wat dit insinueert. Dat je jezelf wel eens in de highlight zet met games. Waar je denkt,
3: ja.
4: Moi.
3: Ja.
4: Dat is ook dapper. Ja. Ik zou dat niet zo snel doen.
3: Weet je, je mag gewoon best wel als ik een game denk van... Hey, het heeft wat verbeterpunten. Ik heb fucking Call of Duty's. Dan ben ik daar...
4: Ik vind een Call of Duty is ook niet echt een highlight in de zin van... niet zo een als deze week, zeg maar.
6: Nee, meer een lowlight.
3: Ja, nee, maar daar, deze week is het echt, nou ja, voor mij echt een hele leuke. Maar voordat we daar natuurlijk naartoe gaan, gaan we eerst even onze week doorspreken. En dan begin ik, eindelijk kan ik het weer zeggen, traditiegetrouw mijn rechterhand, Corwin. Ja, meneer, die moest vorige week weer uit eten. Had er allemaal belangrijkere dingen te doen.
4: Ja.
3: Maar dat is helemaal niet belangrijk.
6: Kan gebeuren.
3: Wat wel belangrijk is... Wat heb jij de afgelopen weken allemaal uitgespookt op gamegebied?
6: Redelijk weinig. Op gamegebied heb ik wel een paar keer een game aangeraakt. Dat is met name Minecraft geweest. Waar ik op de beursserver vooral bezig ben geweest. Was echt heel leuk. Dus we zijn daar nou flink aan het
3: bouwen.
6: De beursserver? Ja. Daan van de Beurs die heeft een Minecraft-server in elkaar gedraaid. Ja. Onder flink aanstoken van Thijs.
3: Ja.
6: En... Ja, zodoende hebben we een Minecraft-server.
3: Wat grappig, joh.
6: Ja, wat helemaal
3: leuk.
6: Top. Ja, het is echt wel, het is wel heel relaxed. Gewoon lekker een beetje film kijken en dan lekker wegminen. En dan ben ik ergens weer een halve berg aan het wegminen geweest.
3: Om daar een entrance te bouwen. Ja, je hebt daar iets
6: mee. Ja, die vind ik relaxed. En dan ben je gewoon 3 dagen bezig met die berg weg te minen. En dan heb je een gave plek voor een entree.
3: Nou, ik vak hier wel mee inderdaad. Ik moet ook wel zeggen, zeker als je... Ik heb het vooral als ik op een area daar gewoon een grote platte area wil maken. Dat je dan levelt, weet je wel.
6: Ja.
3: En dan dat je gewoon één zo'n heel groot plateau hebt. Waar je gewoon helemaal hebt geleveld. Ja, dat voelt wel heel satisfying. Dat moet ik ook wel beamen.
6: Ander dingetje wat ik heb gespeeld. League Classic.
3: Ja.
6: Heerlijk.
3: Ja.
6: Ja, waar ik echt ontzettend van geniet, is de nostalgie.
3: Ja.
6: In combinatie met die 12-jarige jongetjes die dan de ADHD-tempo van de huidige League of Legends gewend zijn. En dan vervolgens ineens in een super trage League of Legends gedropt worden. Waar... De gemiddelde game tegenwoordig in League duurt zo'n 20 minuten.
3: Ja.
6: De gemiddelde game in League Classic, zoals die vroeger in dat tijdperk gebeurde, was een uur.
3: Ja.
6: Omdat het gewoon niet zo hard ging. De early game is gewoon 3 keer zo lang.
3: Ja.
6: Dus dan heb je al die gastjes die helemaal gefrustreerd zitten en allemaal plays proberen te maken. Maar ja, dat gaat niet.
3: Nee.
6: Want ja, het is allemaal point and click.
3: Ja.
6: Vrij weinig skillshot.
3: Ja.
6: Dus het gaat allemaal over positioning. Het gaat allemaal over hoe goed ben je aan het farmen.
3: Ja.
6: Het gaat allemaal over hoe goed je build.
3: Ja.
6: Dus ja, dat is
3: ik
6: super
3: vind
6: leuk.
3: Ik vind hem heel leuk dat je hem benoemt. Want ik heb helemaal niks met League. En dat weten we inmiddels ook wel. Maar dit vind ik leuk. Want League Classic heeft gewoon de oldschool RuneScape treatment gekregen. En dat is ook de...
6: Apparently
3: is het aan het krijgen.
6: Ja.
3: Ze hebben er ook best wel veel research naar gedaan. Volgens mij ook wel wat samengewerkt hier en daar. Met hoe hebben jullie bepaalde shit aangepakt? Met betrekking tot jullie spelers. En ik vind dit heel erg leuk om te zien. Want dit laat gewoon zien dat dit soort... shit werkt. Luisteren naar je community en daarmee werkt. En waarom vind ik dit dus zo leuk? Omdat dus binnenkort komt... Ja, ik heb er weinig vertrouwen in hoor. Want het is natuurlijk Blizzard. Maar WoW Classic Plus. En ik ben fucking benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Ja, nee, serieus. Ze zijn er echt...
5: Ik heb hiervan gehoord.
3: Maar in plaats van dat ze het op een normale leuke manier doen... Season desisten ze alle... fanprojects. Zonder enige statements. En komen dan vervolgens aan met iets. Ja, we hebben dit allemaal zelf verzonnen. Ja, no fucking way. Dus ja, ik heb er gewoon een hard hoofd in. Maar ik vind het wel leuk dat je dit even benoemt. Want League heeft dus wel gewoon een goede treatment gekregen.
6: Nou ja, niet alleen dat. Ze hebben ook ervoor gekozen om de voting system over te nemen.
3: I know.
6: En die voting system gaat op basis van hoeveel uur jij in de game hebt gestoken.
3: Ja,
6: en ja, dat vind ik ook wel heel vet.
3: En dit is gewoon wat je ziet, is dat dus dat ik hoop dat World of Warcraft dit dus ook gaat doen. Maar ik heb toch, dit is
6: en,
3: gewoon
6: en
3: wat je laat zien.
6: En ik wil ze nog wel even een klein beetje de tuurlijk. Developers van League Classic lezen. Want die hebben een aantal fuck-ups gemaakt. Over het feit dat bijvoorbeeld dan had je de classic map en dan had je ineens de nieuwe sprites of de nieuwe character models van de nieuwe League of Legends erin staan.
3: Yeah.
6: Ja, dat klopt niet.
3: Nee.
6: En ze hadden de base, ze hadden toen een nieuwe variatie uitgebracht als het ware van de classic skins.
3: Ja.
6: Maar daar moeten MP3's bij komen. Er moet heel veel bij komen. Heel veel updates bij komen. Want het is allemaal gebaseerd op het framework van de huidige League. Ja. En niet op de oude League.
3: Nee.
6: En daar hebben ze heel veel shit over gekregen. Daar hebben ze zoveel shit over gekregen dat de dag dat het gedropt is, dat het binnen een halve week gefixt was. Ja. Dat ze de oude character models als standaard hadden neergezet. Ja. In plaats van dat je ze moest unlocken, wat het was in eerste instantie. En hebben ze de voice lines aangepast, dat het weer de oude voice lines zijn.
3: Ja.
6: En hebben ze ook nog eens een aantal skins die je kan selecteren.
3: Ja.
6: En shitified, als het ware.
3: Hey, maar dit is super dat ze dit doen, hoor. Maar dit zou mandatory moeten zijn. En dit is een beetje het probleem wat ik heb met de...
6: Communities kunnen ook wel heel erg ernaast zitten.
3: Absoluut. Helemaal mee eens. Maar hier absoluut niet. Ze zaten hier absoluut niet mee naast. Dat is echt... Er ging namelijk op een gegeven moment ook nog... sorry dat ik dan weer terugrefereer naar WoW. Maar dat daar dus ook nog dingen over ging van in normaal WoW Classic. Dat ze daar... dus ook de nieuwe character models en zo wilden gaan implementeren. En dat ze dus dachten, ja, maar jullie willen dit toch? Ja, no fucking way. Dit willen we niet. Dus doe het niet. En dat ze dus uiteindelijk dachten, ja, kut, maar dit kost me meer werk. Maar dat ze uiteindelijk zijn gecaved. Maar na heel veel zwikken en heel veel zeuren en heel veel... Ja. Doe gewoon wat je... Als je een oud fanproject maakt, hè, voor je core fanbase... Doe het dan alsjeblieft ook in samenspraak met hun.
6: Je moet er gewoon een team op hebben zitten die weten wat ze doen. En die het ook met liefde voor het vak en love for the game zeg maar doen. En niet omdat ze de nummers moeten halen.
3: Yeah.
6: Just for the love of the game.
3: Just for the love of the game.
6: Zeker.
3: Maar dat is ook het mooie, man. Leuk dat je dat hebt gespeeld. Verder nog wat...
6: Ja, een beetje Age of Empires. En natuurlijk een oude gouden Bannerlord. Heerlijk.
7: Uiteraard.
3: Moet ik ook heerlijk weer eens opstarten.
7: Heel lang geleden.
6: Ja, ik ben nou eindelijk... Het is zo af en toe die AI, hè, dan kan ik daar zo gek van worden.
3: Yeah.
6: Het is al verbeterd. Maar dan ben je bezig, ben je midden in een battle. Dan heb ik net... ik heb nu de Asarai en de Vlendians. De Vlendians, dat zijn de enige twee clans die nog opposed staan aan de Kingdom of aan de Empire. Want ik ben de Empire momenteel, de United Empire. En ik heb mezelf niet in een positie van power zodanig weten te werken dat als ik vote, dat ik thieves naar mezelf toe kan trekken. Of dat ik weet van oké, ik moet deze bij deze mensen neerleggen, want dan gebeurt wat ik wil. Daar heb ik geen tijd in geïnvesteerd. En wat gebeurt er dan op het moment dat ik daar in Vlendia die bottom line aan het weghalen ben met Sargoth en al die andere cities die daar liggen, net onder die Mountain Range, dan ben ik die aan het innemen. En dan neem ik die daarboven in. En dan mee dat ik midden in zo'n siege zit, dan zijn die drie armies die hierboven in de map zitten, zijn dan disbanded en weg. Dus dan komen eens alle armies van de Vlendians naar mij toe.
3: Ja.
6: Of midden in zo'n siege, ineens peace.
3: Oh, maar dat vind
5: dat
3: ik
5: is ook wel heel typisch.
6: Dat is echt zo naar.
3: Maar dat vind ik echt heel irritant met het diplomacy system in Battlelord. Van je hebt gewoon Ja, en dat is logisch. Als je onderaan bent in een kingdom, sure fucking thing. Maar het is zo moeilijk om even je eigen kingdom te starten. En vervolgens... Want anders ben jij gewoon echt afhankelijk van wat je... En dan ben je lekker een beetje aan het vechten, weet je wel. Ben je eindelijk in de siege, ben je super ver. En dan is boef. Ja,
6: peace. En dan ben je al je influence kwijt, ja, omdat je je leger hebt. En dan, ja, ben je dus in die peace. Ben je die steden die, ja, je hebt overgenomen, zijn onderdeel van de peace treaty geweest. Ik zit daar.
4: Ja. Ah, oh, ja, dat is super. Oh.
3: And that's why I love the mercenary way of life. Gewoon geld verdienen en meevechten en shit killen. En dan heb je natuurlijk wel een beetje het probleem. Maar als je op een gegeven moment denkt van, ja, vind je het niet meer leuk. Dan ga je gewoon weg. En dan ga je gewoon naar een andere koning toe. En dan ga je daar gewoon lekker voor werken. En dat vind ik wel het mooie. Natuurlijk is het anders in jouw verhaal. Ja, dat je hier naar de Empire speelt. Boy, fuck. Maar ja, ik blijf een leuk.
6: Dat is zo gek, ervan. Ja. Dat is echt, dat is zo jammer. En dan is het, oké, gaan we nu de Asarai aanvallen. Oké, nou prima. Hè? Dan, dus ze hebben nog maar 3 steden over en een hele grote fortress. Prima, gaan we daar naartoe. En dan ga je met z'n allen zo via die Vlendian piek zo naar beneden toe. Want de rest, de hele rechterkant van de map hebben we al. Dus dan moeten we alleen die linkerkant van de Asarai overnemen. En dan gaan we erheen met de army. En dan gaan ze allemaal andere kanten op. En dan komen er 3 armies aan van de tegenstander. Die met z'n 3 bovenop mijn army gaan. En omdat ik dan natuurlijk op dat moment het net grotere army heb, ben ik trager dan de rest. En gaat de rest alle, ja, andere kant op. Terwijl als ze waren blijven staan, hadden we ze makkelijk kunnen hebben.
3: Ja, ja, maar zo werkt het helaas niet. Nee, de AI... Oh man, laat nog veel te wensen over. Laten we, ja, het daarop houden. Hey, we gaan lekker naar de overkant. Jin, yes, vertel, wat heb jij de afgelopen weken allemaal uitgesproken?
4: Ik heb eigenlijk vooral Stardew Valley gespeeld. Ik vertelde vorige week dat ik ver was. Nou, ik heb nu officieel, volgens mij, als ik het goed heb, heb ik de late game van Stardew Valley Expanded bereikt en uitgespeeld.
3: Netjes.
4: Als het goed is, want ik weet niet exact.
3: Nee.
4: Maar de late game begint, zeg maar. Je hebt een area, die heet de Crimson Badlands.
3: Mm-hmm.
4: Ja, je hebt een paar... of een paar, ja. Even denken. 2... Pakken, ja, 2/3 areas waar je heen moet voor de Adventurers Guild. En je hebt de Crimson Badlands, de Forbidden Maze en nog een plek. Die ken ik, ja, daarvan ken ik de naam niet echt uit mijn hoofd. De Crimson Badlands is een extra area, verrassing. De Forbidden Maze trouwens ook. Maar daar kom je, hoe je normaal naar de Witch's Swamp gaat. Nu moet je dan eerst daar doorheen. En daarna pas kom je in de Witch's Swamp. Nou, prima. En dan heb je nog... ja goed, dus die laatste area. En daar kom je door met Marlin. Dat is de... ja, hoe noem je dat? De baas van de Adventurers Guild, zeg maar. Op een gegeven moment krijg je een quest dat je hem wat shit moet geven. En dan kan je met zijn boot naar die laatste area varen. In die laatste area heb je droppen sommige monsters bepaalde seeds. En daarmee kan je monstercrops laten groeien. Dus voor in fall, summer, spring en winter. En dan heb je een quest die je op een gegeven moment krijgt van geef Lance. Dat is dus gewoon een van die gasten van de Adventurers Guild. Geef hem 1 van elke monstercrop. En als je dat doet, kom je een beetje in de late game. Want daarna... kan je naar Fable Reef. En daar, en daar gaan ze. Dat zijn, daar zitten ze maar een beetje de magic en de fighting mensen. En er is een heel extra subverhaal of zo, I guess. Over hoe de corruptie, hoe dat. Of hoe die monsters de wereld over aan het nemen zijn. Of zoiets. En daar moet je allemaal tegen vechten. Maar je hebt in die Crimson Badlands heb je een. Ja, dat monster heette Afossis of zoiets.
3: Mm-hmm.
4: En die heeft, ja, wat is het, 16.000 health of zo.
3: Oh shit.
4: En die heeft ook geen, je kan ook niet zien hoeveel health die nog heeft. En jij doet, pak een beetje, ik doe volgens mij nu iets van 400-ish damage als ik een critical hit heb. Yeah. Normaal doe ik 120 of zo. Yeah. En in die Crimson Badlands blijven ook mijn enemies spawnen. En die guy die 2-hit jou.
3: Oh shit.
4: Het maakt niet uit, zeg maar, hoe goed je defense, yeah, is. In principe word je altijd getwo-hit, want ja, one-hitten zou oneerlijk, yeah, zijn.
3: Nee, precies.
4: Dus het is echt, je zit... De eerste keer ging ik ook echt 5 keer dood voordat ik hem eindelijk had gekild. De tweede keer ging het gewoon heel makkelijk, want dan heb je door hoe je tenen moet vechten en dan valt
3: is
4: het dan mee.
3: Is dat niet een beetje hetzelfde als Souls-like bossen?
4: Nee, helemaal niet. Nee. Nee, 0.0.
3: Nee, dus... ik heb het vooral over echt alleen het stukje. Nee, oh, ik doe het voor de tweede keer. Oké,
4: helemaal niks. Het is namelijk 10 keer makkelijker, want het is niet een combat first game.
5: Nee.
4: Maar het is ook 100 keer moeilijker, want bij Souls-like games, in principe als je daar een boss fight hebt, heb je niet echt extra enemies erbij.
5: Nee.
4: Hierbij blijven extra enemies spawnen. Die Afossis, je hebt in de Skull Caverns heb je serpents. Dat zijn groene soort slangen en die vliegen. Nou, die Afossis is dus een serpent, een hele grote. Er spawnen gewone Badland serpents, dus dat zijn dan rode, die doen iets meer damage. Maar ook Void serpents, en die hebben een keihoge dodge. Dus dan is het best moeilijk om ze te hitten. Die 3-shotten jou, zeg maar. Of 2-shotten jou soms ook. Dus het is als het alleen die enemy zou zijn, zou het fucking makkelijk zijn. Want dan loop je hij beweegt namelijk langzamer dan ik. Althans, ik gebruik dan allemaal speed boosts. Want als je snel weg kan lopen, kan je natuurlijk makkelijker healen. Maar dan zou het echt heel makkelijke boss fight zijn.
5: Nice.
4: Maar het is hem gekilled. En dan krijg je een soul of een void shard. En ik had gezien in een event lookup die ik gebruik om te kijken van hoe ver zijn er nog cutscenes die ik kan triggeren. Had ik gezien dat als je met een void shard de Adventurers Guild inliep, dan kreeg je een cutscene. Dus ik dacht, dat doe ik. Ik krijg die cutscene. En daarna, want het was ook een item in mijn shipping collection. Dus ik moest hem ook een keer verkopen.
5: Yeah.
4: Denk, dan loop ik daarna weg. Verkoop ik dat ding klaar. Nee, void shard in gebruik genomen. Dus ik moest hem, vandaar dat ik ook zeg, de tweede keer dat ik hem killde was het heel makkelijk. Ik moest hem nog een keer killen. Maar nu denk je van, dat was de endgame. 1 boss verslaan.
5: Nee.
4: Dan komen er nog 3 bosses die je moet verslaan. En dus 1 in de Crimson Badlands, 1 in die Forbidden Maze en 1 in die andere area. Dus ik denk, dat moet ik doen. En dan moet ik die items aan Lens geven.
5: Yeah.
4: Ik kill de eerste boss. Een soort mushroom achterin. Yeah. Mushroom, I guess. Kill de tweede boss. Dat was een fucking golden slime. En de derde boss is in die Crimson Badlands. De een of andere schorpioen. Want we hebben daar ook allemaal gaten. En daar klimmen dan schorpioen uit. Het nadeel van die schorpioen was gewoon, je moet dus al die schorpioen, want het is gewoon een random schorpioen die de grond uitkomt. Het is niet dat hij al op de soil is.
5: Mm-hmm.
4: Dus ik moest al die schorpioenen spawnen. Terwijl er dus, terwijl ik heel de tijd werd aangevallen. Terwijl ik niet te ver naar links kan. Want dan valt die Afossis. Die trigger ik dan, dat hij me gaat aanvallen. En er lopen heel veel extra enemies rond.
5: Yeah.
4: En dan moet je ook maar geluk hebben dat je hem vindt. De eerste keer dat ik hem vond, had ik nog 10 minuten in game. Zeg maar. Dus dat is 1 minuut of zo. Volgens mij niet eens. Om hem te killen voordat ik voordat 2 uur 's ochtends was. En dan is je dag voorbij. Dus dan val je gewoon in slaap. Yeah. Dus dat is echt van gods. Superkut. Maar
5: klinkt heel frustrerend.
4: Ding gekild. Yeah. Top. Blij. Hij dropt een lamp. Weet je wel, zo'n lamp als een genie. Die ook uit kan komen. Ik wacht eens even. Dus ik ga naar mijn shipping collection. En dan kan je dus alles zien wat je hebt geshipped en hoe vaak. Maar als je iets nog niet hebt geshipped, zie je alleen het silhouet. En zie je ook niet de naam. Staat er dus ook zo'n lamp bij. Dus ik ga wat verder kijken naar die fucking mushroom die ik in eerste instantie had. Shit. Die zie ik ook. En de golden slime egg die ik van de tweede bos heb gekregen, die zie ik ook. Dus moest ik al die bosses nog een keer killen.
5: Klinkt lekker frustrerend.
4: Ja, vooral van ik snap dat je het moet doen een keer.
5: Ja.
4: Maar dan denk je, wat is nou het nut van zeggen, als je 100% wil halen, moet je ze 2 keer killen. Waarom?
5: Ja, nou, klopt.
4: Nou, goed. Maar dat dus allemaal gedaan. Ik heb nu, ik ben met 100% met iedereen bevriend. Ik heb alle vissen gevangen. Ik heb nu 99% van shipping gedaan. Want het laatste item wat ik moet shippen, dat is ook weer zo'n ding. Het is een Golden Goose Egg.
5: Ja.
4: Je kan in Stardew Valley Expanded, kan je in plaats van ducks en chickens ook een goose kopen. Oh, leuk. Die hebben een 1% kans om een gouden ei te leggen. En dat is een apart item wat je moet shippen. Waarom? Waarom ben ik afhankelijk van een 1% kans per 2 dagen of zo, of 3 dagen... om mijn 100% halen. Ik denk, dit zijn van die dingen die slaan nergens op. Nou ja. Verder moet ik nog 1 cooking recipe, want die kan ik maar op 1 festival kopen. En nog een hele, volgens mij nog 2 crafting recipes uit de base game. En nog een stuk of 10 of 20 van Expanded. En de golden clock op mijn farm. En dan ben ik klaar. Dus dan heb ik alles gedaan in Stardew Valley Expanded. En ik hoef nog maar 2 miljoen te verdienen of zo voor mijn golden clock. Dus dat
3: lekker man. Goed. Lekker man.
4: Ja.
3: Klinkt goed. Ja, goed. Mijn week was... ik heb eigenlijk gek genoeg niet heel veel gegamed. Alles valt altijd een beetje bij mij juist in het weekend. Maar er is afgelopen week wel een game uitgekomen. Die ik voor zometeen mijn highlight ga bewaren. En de andere game die ik heb gespeeld is eigenlijk een verlengde van waar ik het vorige week zondag over had. De beta van Call of Duty Modern Warfare 4. En ik heb echt, en I shit you not, ik denk dat ik er uiteindelijk 20 uur in heb gestoken. Ik vond hem echt heel leuk. Hij voelde goed. Hij... het is niet, vergeet me niet van, oh, dit is de Battlefield killer. Of dit brengt Call of Duty weer terug. Nee, absoluut niet.
4: Nee, maar Call of Duty moet ook niet vechten om een Battlefield killer te zijn.
3: Maar de reputatie ook van Call of Duty is momenteel gewoon zo fucking slecht dat ze een miracle moeten verrichten om dat met één game goed te krijgen. En kijk, wat het voor mij gewoon is er zijn een aantal dingen die ik gewoon heel erg fijn vind. Is de gunplay, die blijft voor mij altijd lekker. De gameplay gewoon in en of itself. Dus gewoon korte 6v6 matches. Allemaal niet te veel grote maps met capture points en zo. Nee, gewoon snel, fast-paced. En zo voelt de game ook. Hè. Er zit een flink onderdeel is parkouren. Dus gewoon klimmen via bijvoorbeeld een buis naar een railing en daar dan opklimmen. En dan kan je een mooie flank uitvoeren. En je kan sliden, je kan slide cancelen. Maar het voelt allemaal net even wat minder arcade.
4: Ja, je voelt wat gewoon meer gewicht van je speler, zeg maar.
3: Ja. Ja, en ik heb er weinig moeite mee gehad met sweats. Want ze hebben dus ook Weapon Bloom uitgezet. En voor mensen die niet weten wat Weapon Bloom is. Weapon Bloom houdt eigenlijk in dat het een soort van berekening is met betrekking tot jouw kogels. Welke raken ja of nee? Om een beetje te balancen. Om spelers die supergoed kunnen mikken, dat daar ook een speler die gewoon net even wat minder goed is, ook nog een kans heeft. Battlefield maakt er gebruik van. Call of Duty heeft er altijd gebruik van gemaakt. Counter-Strike niet. Die hebben
4: first bullet in accuracy.
3: En
4: daarna gewoon reguleren in accuracy natuurlijk.
3: En het feit hiermee, wat je hier dus mee in eerste instantie denkt, is dus gewoon van, oké, wat houdt dat dan in? Nou, dat betekent gewoon letterlijk, waar jij kijkt en waar jij mikt, daar komt je kogel, punt. Vervolgens moet je natuurlijk wel rekening mee houden met bullet velocity, met recoil. Dus er zijn heel veel factoren die het alsnog moeilijk maken. Maar die RNG-based guns, waar heel veel mensen altijd heel erg zich aan storen, wat natuurlijk super irritant is, want als je soms heb je dan het gevoel, en ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dat is voornamelijk in Call of Duty Battlefield, dat je dan een hele clip op iemand kan legen, bijna alles naar jouw idee raakt, en hij is nog steeds niet dood. Terwijl je dan denkt van, ja, what the fuck, hoe kan dit? Hoe kan hij... Nou, dat is dus vaak, heeft dat dus te maken met de Weapon Bloom, en dat heeft deze game niet. En het voelt daardoor gewoon net even wat... Ik was ook echt goed. Ik was er ook goed in. En dan wordt het vanzelf leuk. Maar, kijk... Het probleem met mij is, en daarom heb ik hem ook nog niet gekocht, en ga ik waarschijnlijk gewoon wachten tot hij uit is. En dan eigenlijk het liefst nog even de eerste paar weken wachten. Want we hebben gezien, de laatste keer dat ik Call of Duty leuk vond, was hij na een week ook weer verneukt. Want dan komt de eerste skin erin. En dat is het hele probleem. Ze kunnen blijven zeggen, 100.000 keer zeggen dat ze dat niet gaan doen. Eerst zien dan geloven. Ik wil eerst dat ze minimaal, hè, gewoon hoeveel seizoenen is dat tot het einde van het jaar 2, dat ze gewoon in ieder geval 2 seizoenen echt hun woord houden, voordat ik pas zoiets heb van, nou oké, ik geloof ze misschien wel.
6: Vind dat een tall task voor
3: ik ook.
6: Activision.
3: Maar ik hoop echt, by God, dat dit leuk wordt, want hoe ze het hebben geïmplementeerd, en bijvoorbeeld audio design zegt fucking goed, en directional audio en proximity chat, als straks DMZ 2 of DMZ whatever the fuck uitkomt, ja, dat wordt leuk. Daar is gewoon, dat wordt gewoon lachen. En zeker als het een beetje free to play is, dan is het al helemaal leuk. Maar ja, goed.
6: Proximity chat is wel heel leuk.
3: Ik moet echt toegeven, de beta heeft mij vermaakt. Ik heb meerdere wapens max level gehaald. Dat ging wel wat sneller. Dan natuurlijk in de base game. Maar ik heb het echt naar mijn zin gehad. En dat had ik niet verwacht, als ik heel eerlijk ben. Dus dit was een hele welkome game. Maar goed, zometeen praat ik nog even lekker verder over mijn highlight. Voordat we daar naartoe gaan, eerst even het e-sports nieuws. Corwin, take it away.
6: Ja, we zitten nou in split 3 van de 3. Dus binnenkort gaan de Worlds weer van start. Dat houdt in dat nu in de playoff phase teams weer gaan strijden voor een plekje in de finale van Split. En ik ga er even heel snel doorheen. We hebben in de upper bracket van round 1 hebben we Casey versus GX. Die heeft Casey gewonnen. Hebben we G2 versus Vitality. Nou, je raadt het nooit. G2 heeft gewonnen. Nou, dan hebben we de upper bracket in round 2. Casey versus G2. Die heeft G2 vrij steady gewonnen. Dat betekent dat G2 eindelijk weer is. Nou ja, eindelijk weer is. In de finale zit. Nou ja, het is eigenlijk hetzelfde zoals ieder jaar. Dan hebben we in de lower bracket. In round 1 staat Navi en McCoy. En die moeten dus gaan spelen tegen de verliezers. Het is nog niet helemaal goed toegevoegd zoals ik het hier zie. Nee, die zouden dan tegen tegen GX en Vitality moeten gaan spelen. En die moeten dan dus de losers bracket helemaal doorspelen om vervolgens tegen KC te spelen. En dan gaan ze kijken wie er tegen G2 mag spelen.
3: Alright, nice.
6: That's it.
3: Right. Oké. Okay. Nah. Volgende.
4: Nou, bij Counter-Strike was er ook één toernooi gaande. En dat was Blast Open Porto. En ja, goed, daar heeft Team Spirit in de finale 3-1 van Mouse gewonnen. Dus die hebben het gewonnen. Het was back-to-back MVP's voor Donk van Team Spirit. Dus dat is ook altijd leuk. En ja, die hebben hun vorm eindelijk weer gevonden. Die hebben namelijk best wel een tijdje... terwijl iedereen zei dat ze de nummer 1 of 2 van de wereld waren... dat ze meer richting nummer 5 speelden qua niveau. Maar de laatste twee toernooien op rij gewonnen. En ja, ze zijn gewoon weer echt goed bezig.
3: Nice.
4: Ze hebben in... heel de playoffs hebben ze maar één map verloren. Dat was tegen Mouse, dus in de finale. En dat is eigenlijk over het hele toernooi, als ik er zo naar kijk. Hebben ze maar één map verloren in de finale tegen Mouse. Dus dat is gewoon echt dominant, hartstikke goed. En ja, dat was hem ook.
3: Ja, top. Lekker kort. Dan hebben we zo meteen nog genoeg tijd over voor de rest van de onderwerpjes. Maar voordat we daar naartoe gaan, natuurlijk een nummertje. Ik kwam deze laatst tegen, of althans, nou niet echt laatst tegen. Deze hoorde ik laatst in de auto. En ik vond hem al lekker. Hier is Omen van The Prodigy. Ik zou zeggen, geniet ervan. En tot zo.

0: Enter Omen van The Prodigy. Heerlijk nummertje. Blijft een lekkere. Is een van de eerste nummers eigenlijk van The Prodigy die ik leerde kennen. Wat een beetje gek is. Want je hebt natuurlijk veel populairdere nummers tussen staan. Maar toch is altijd leuk. Hey, weet je wat ook leuk is? Een nieuwe game van ex-Witcher Devs. Die afgelopen week eindelijk is gereleased. Ik denk dat sommigen van jullie hem wel voorbij hebben zien komen. Ik heb het natuurlijk over Blood of Dawnwalker. Een nieuwe open world RPG die helemaal een beetje gethematiseerd is rondom vampires, vampieren. Jij bent zelf ook half vampier volgens mij, als ik het goed heb, voor zover ik het nu begrijp. Het is een interessante game wat dat betreft. Maar ik had er best wel ik had er niet hele hoge verwachtingen van, omdat dat vaak ook is bij nieuwe studio's en de eerste IP's. Budget ligt gewoon veel lager. En ik dacht gewoon van, joh, dit gaat gewoon voelen als een Witcher-esque game. Ik ga hem wel lachen vinden, maar ik denk dat ik na een paar uur wel weer klaar ben. Maar deze game doet een aantal dingen heel erg uniek, die mij eigenlijk vanaf moment 1 wel aangrepen. Nou, het eerste, en dat is denk ik de grootste reden ook voor andere mensen om niet te spelen, is de time limit die erop zit. Het is namelijk zo, ik ga even een klein beetje achtergrond geven van het verhaal. Het speelt zich af in een fictieve vallei ergens in Oost-Europa in 1400 zoveel tijdens de bubonic plague. Strijken er vampieren neer in die vallei en die redden het rijk van de Evil King daar. En die zeggen, yo, vanaf nu zijn jullie veilig. Wij nemen het hier over. Hè? Wij hebben het nu voor het zeggen. Maar één keer per maand moeten er van elk dorp 1 liter bloed of zo. Weet je wel, 1 pint bloed worden geleverd, dit en dat. En eigenlijk, ja, ze zijn veilig en ja, dit en dat, maar eigenlijk ook gewoon weer niet. Ze maken heel erg snel, als jij te zwak bent in de ogen van de vampieren, maken ze je gewoon dood. Dus, en dat gebeurt ook niet op een leuke manier dan, zeg maar. Dus dat ten eerste. Zit dus een heel verhaal achter. Ga ik natuurlijk verder niks over vertellen. Maar jouw familie komt vast te zitten en jij moet ze gaan bevrijden. En jij bent gewoon een guy uit een dorp. En jij just krijgt dus, ja, gewoon letterlijk just a dude. Je krijgt je powers en daar moet je dus ook echt mee leren leven. Lekker bezig, Corwin. Was hij leeg?
1: Nee.
0: Dan zou ik heel snel doekjes gaan halen voordat hier de elektriciteit eruit schiet. Maar Jindra en ik blijven wel gewoon lekker verder praten. Ik ga niet kijken.
2: Nou, ik ben meer verbaasd dat de elektriciteit eruit schiet. Ik neem aan dat dat toch gewoon op het hout is gevallen.
0: Ja, maar dit is waarom dus eigenlijk.
2: Je wilde Corwin gewoon. Gooi die deur snel dicht.
0: Je mag hier dus eigenlijk niet drinken. Nee, dus inderdaad. Dat is de reden.
2: Ik drink hier ook niks. Nee,
0: daarom moet het ook snel. Ik wel, maar ik heb het hier aan de zijkant staan, zodat ik het niet kan omstoten.
2: Dat jij dat wel kan omstoten, Huub?
0: Ja, maar daar gaan we het niet over hebben voor het geval Marco ineens mee luistert.
2: Geloof in jezelf. Ja, stoot het glas op.
0: Nee,
2: in
0: de mond. Zou ik mogen weer een radio mee draaien? Nee, maar we gaan terug naar de game.
2: Are you threatening me with a good time?
0: Ja. We gaan lekker terug naar de game. Blood of Dawnwalker. Het is dus een. Je begint dus een beetje om te moeten gaan ten eerste met je powers. Met je nieuwe powers. Vooral ook het feit dat heel veel vampieren dus hun hunger niet kunnen inhouden. Als jij ook geen bloed drinkt.
2: Op zich ook logisch.
0: Ja, ik bedoel, als jij geen bloed drinkt, is het dus mogelijk dat jij werkelijk elke NPC in de game, dus ook quest-based NPC's, doodbijt. Zonder dat je er keuze in hebt. Het gebeurt gewoon. Dan heb je nog de mogelijkheid om snel bijvoorbeeld uit een conversation te gaan. Maar hoe je het een beetje voor je moet zien, er is altijd 1 voiceline of 1 dialogue line is succumb to the hunger. Of iets van give in to the hunger. Something like that. En vervolgens, als je echt dus heel, heel lang geen bloed hebt gedronken en je bent een beetje zwak en je moet bloed drinken, dan beginnen dus die andere 2 dialogue options af en toe te verspringen van de dingen wat ze normaal zeggen naar give in to the hunger. Waardoor je dus per ongeluk een keer kan drukken op give in to the hunger, waardoor het ook voelt als een, ja, ik heb hier gewoon geen controle over. En dat vind ik fucking geweldig. Het geeft echt het gevoel van, ja, jij bent een vampier, jij kan niet dealen met jouw powers. En jouw powers zijn gewoon, ja, die heb je zelf gewoon niet onder controle. Ja. Ja. Dan gaan we even terug naar die tijdlimit. Want heel veel mensen die hebben dus gezegd van... joh, hey, dit vind ik echt jammer, want dit is dus niet mijn ding. Nou, er zijn al mods beschikbaar. Kan je gewoon installeren dat die time limit weg is. Dan kan je gewoon een game spelen zoals je dat wilt doen. Volgens mij breekt het niet met de game. Maar het haalt wel, naar mijn mening, een van de leuke aspecten van de game weg. Want wat het een beetje... Die time limit zorgt er eigenlijk voor. Hoe het eigenlijk een beetje werkt, is quests. Sommige quests kunnen een zandlopertje naast een naam hebben staan. En daarachter staat een getalletje. Elke dag, of elk segment van de dag, hè, ochtend of overdag en 's nachts, hebben 8 losse segmentjes. Een quest kan bijvoorbeeld 2 segmentjes kosten. En als jij die quest dan doet, hè, dan gaan er 2 segmentjes van die 8 van daytime, die gaan dan weg. En of die worden dan ingevuld. Als je aan het einde bent en je hebt dus al je quests, of je mist dus bijvoorbeeld gewoon nog shit, ja, jammer dan. Dan ga je gewoon door. Dan heb je die quest gefaald. Dus wat het eigenlijk een beetje... Het is, je zou het meer als een soort van resource system moeten zien. Dat jij dus een pad kiest hoe je kan spelen. En dan denk je, ja, dat is toch helemaal niet leuk. Want dan kan je me niet 100%en. Dat klopt. Maar het zorgt wel dat de replayability heel erg hoog is.
2: Ja, want je moet gaan kiezen.
0: Ja. Je moet gaan kiezen. En dus ook dat je moet gaan kiezen welke belangrijke NPC's bijvoorbeeld leven. En of jij niet via een hele andere weg ergens dan terecht kan komen bij een... hoe noem je dat? Bij een quest objective. Waarbij je de eerste keer juist via pad A bent gegaan, zonder dat je het door had, kan je nu ineens pad B bewandelen, omdat je die NPC hebt laten leven. En dat zorgt een beetje voor de replayability. Daarnaast heeft het een hele interessante combat stijl. Combat game, waar je wel aan moet wennen. Is alles oké?
2: Ja.
0: Ja? Oké. Waar je wel aan moet wennen, want het is zeg maar zo dat jij... het is een soort van vergelijkbaar met wat KCD ook heeft en wat Bannerlord ook heeft. Directional combat. Alleen kan je wel gewoon normaal aanvallen. Dus je spamt gewoon R1 om aan te vallen. Maar je kan wel direction geven aan je slag. Dus je kan bijvoorbeeld ook zo combo's doen. Dus dan doe je met je rechter trigger, dus je rechter R1 en je rechter joystick, doe je de directions van het aanvallen. En met L1 en je linker joystick geef je directions aan met blokken. En als je dat een klein beetje mastert... Ik was in het begin dat ik geen idee wat ik aan het doen was. Dus ik ging heet het dood. Maar op een gegeven moment krijg je het een beetje door. En dan begin je gewoon perfect die flicks te doen. Dus eigenlijk gewoon... hij valt aan met zijn zwaard naar links. En dan zie je dus een schildje met een pijltje naar links. En dan flik je eigenlijk heel snel je linker joystick naar links. Druk je L1 in. En dan blok je die. En dan val je daarna vervolgens meteen aan met een R1 en een flik naar rechts, zodat je een rechterkant... Het klinkt een beetje convoluted, maar het werkt. En ik vind dit een game is die wel gewoon weer eens laat zien dat het niet erg is om wat nieuwe shit te proberen.
2: Ja.
0: Kijk, ik snap dat die time management system dat niet voor iedereen is. Dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld nooit Majora's Mask heb gespeeld. Legend of Zelda Majora's Mask. Omdat dat een letterlijke time limit heeft. Ja, daar hou ik gewoon niet van. Dat je bijna klaar met de game en ineens... Ja, sorry man, begin mij helemaal
2: niet. Ja, inderdaad.
0: Dat vind ik echt bullshit.
2: De enige game waarbij ik dat goed gedaan vind, is de originele Fallout. Die heeft een time limit van 100 in-game dagen. En je kan het met 50, geloof ik, uit mijn hoofd verlengen. Of het heeft 200 en je verlengt het met 100. Volgens mij is dat het trouwens.
0: Ja.
2: En that's it.
0: Ja.
2: Want het hele punt van dat verhaal van de originele Fallout is... je gaat op zoek naar een waterchip, anders gaat jouw vault dood. Jij hoort die vault helemaal niet uit te mogen, nee. Maar... zeggen we, ja, je moet wel, ja. we moeten wel. Zeg maar.
0: En dat is het.
2: Maar ook omdat die 200 dagen... meer dan genoeg. Ja, en het is ook maar technisch gezien acte 1 van de base game die je in die tijd moet uitspelen. Daarna gaat het spel verder.
0: Ja.
2: En kan je doorspelen. Zeg maar gewoon volgens mij infinitely of voor nog iets 100 jaar
0: dat,
2: of zo. Maar
0: dat is dus het leuke. En dat heeft dus deze game heel erg mooi gedaan. Is het lijkt allemaal heel erg... Kijk, als je een 100% run wilt doen, ja, wens ik je echt heel veel succes. Zo'n game is het niet. Maar die kan je dan in de volgende doen. En je checkt gewoon de achievements en dan kom je er wel. Maar je moet deze game gewoon hanteren met... hey, niet elke quest oppakken die je kan. Ja, je kan het wel oppakken. Maar dan kan je, als je het bijvoorbeeld allemaal hebt opgepakt, kan je een beetje kiezen... Nou, ik vind deze eigenlijk wel leuk om te doen. Of ik denk dat ik hier meer uithaal als ik deze wil doen. Dus ik wil deze game ook meerdere keren gaan spelen. Maar echt, de art direction, storytelling is echt top-notch. Echt leveltje Witcher. En ik ben echt hooked. Ik heb mijn vrijdagavond had ik hem opgestart. En ik had echt elk moment zat ik gewoon gekluisterd aan mijn beeldscherm. Zo spannend was het. Het is heel raar. Het is heel wacky. Het is heel bloederig. Maar dat maakt het ook... Maakt juist ook alleen maar leuker. Het enige wat ik er aan negativiteit op heb, is de performances hier en daar wat janky. En de game had met meer budget veel groter en veel mooier kunnen worden. Maar dat is altijd met first generation IP's. Ik hoop dat deze, net als wat je bij KCD hebt gezien en ooit bij The Witcher zelf, dat hier uiteindelijk een Blood of Dawnwalker 2, weet je wel. Van Blood of Dawnwalker 3. Die dan echt in zijn volledige glorie kan laten zien. Maar yeah, een groot budget kan yeah, doen. Yeah. En dat is wat je gewoon mist. Maar echt, als je hem leuk vindt en het lijkt je wat, check het, koop het. Vond je The Witcher vet? Vind je deze ook vet? Dat is één ding wat zeker is. Enige wat ik er dus wel als kanttekening bij geef. Die time management, daar moet je van houden. Ik hou er eigenlijk helemaal niet van. Dus ik vind het ook heel raar dat dit iets voor mij is. Maar en de combat moet je even aan wennen. Maar het is een hele welkome, frisse, unieke kijk. En dat vind ik, die zien we maar weinig helaas tegenwoordig. Het is allemaal dezelfde soort slop. En over slop gesproken, gaan we door naar een veelbesproken onderwerp van de afgelopen, volgens mij was het 1 week, 2 weken. Ik heb het in ieder geval veel voorbij zien komen. Comparison video's, want er is een mogelijkheid of een functionele beeld van DLSS 5 uit die jij kan toepassen. Volgens mij via shaders te installeren kan je die toepassen in je game. En daar is veel over te doen. Want DLSS 5, en dan moet ik het wel even goed zeggen. Dus als jullie beter weten, dan alsjeblieft corrigeer mij. Maar die gebruiken generative AI om games te upscalen. Dat is eigenlijk hoe je het moet zien. En het heeft daardoor ook, naar mijn mening, echt een AI look en feel. En daar hou ik gewoon niet zo van.
2: Ik vind niet zozeer dat een AI look en feel heeft. Want het is een incorrecte look and feel.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat ligt niet zozeer aan de AI, maar dat is hetzelfde als een Minecraft texture pack downloaden die alleen de blokjes van die binnen een straal van, laten we zeggen, 2 chunks aanpast.
0: Ja.
2: Van je kan heel duidelijk zien als je verder kijkt dat het niet in de stijl van de game is. En ook als je de game goed kent, is het niet in de stijl van de game. En ja, dat eigenlijk. Dus het is niet zozeer een AI look and feel, maar het is gewoon een niet correcte stijl voor de game die je speelt. Zijn dingen gewoon te gedetailleerd. En kijk maar, en als je denkt van maar te gedetailleerd in games, hoe gedetailleerder, hoe beter.
0: Ja.
2: Als je denkt dat dat het geval is, moet je maar eens op YouTube opzoeken. Ik weet even niet meer hoe die game heet. Dat is die nieuwe superrealistische first-person shooter. Bodycam of zo heet die.
0: Ja, die zit ik over na te denken om die nog te kopen.
2: Nou, zoek eerst even Bodycam op.
0: Ja.
2: Op de highest settings. En ga dat op fullscreen kijken. Ja, dat kijkt niet chill, want het is te gedetailleerd, maar je kan de diepte niet goed zien.
0: Nee, het ziet
2: en dat
0: er
2: een beetje het probleem.
0: Ik snap wat je bedoelt.
2: Van je kan de zwarte kleuren, die kunnen op een scherm, kan ik een heel lange uitleg overgeven van dit zo is. Ik vind het heel interessant, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar zwarte kleuren, hoe donkerder een kleur, hoe slechter wij hem digitaal weer kunnen geven.
0: Ja.
2: Zowel op schermen als uitgezonden, zeg maar. Dus daarom zijn ook donkere kleuren in films vaak slechter.
0: Ja.
2: Of schaduwgebieden, moet ik zeggen. Maar het is dat en de diepte. En dat klopt niet. En dat is mentaal heel moeilijk om overheen te komen.
0: Ik kan me voorstellen wat je bedoelt. En ik moet dat ook. Kijk, ik ben de laatste tijd wat meer, nu ik ook mijn videokaart heb. Hè, en ik heb dat bijvoorbeeld met Stalker heel erg. Ik ben de laatste tijd wat meer into de... Oké, ik heb nu een game. En die kan fuck mooi eruit zien. En die wil ik er zo mooi mogelijk uit laten zien. En gewoon lekker de 60 fps halen. De reden waarom ik hier dus in ben gestapt is echt Resident Evil Requiem. Die liet voor het eerst aan mij echt zien hoe mooi gedetailleerd een game kan zijn. Nu hebben we recentelijk dus de GTA 6 trailer gezien. Of de Extended Gameplay trailer. naar mijn mening ook. Echt next level graphics. En dan hebben we het nog even niet over de performance.
1: Ik vind het leuk dat je dit zegt.
0: Vorige week al.
1: Waar ik iedereen helemaal hype over zie gaan.
0: 30 fps.
1: De tenen van Lucia.
0: Ja, nou ja. Weet je, dat is wel het amount of detail in die game.
2: Heb je ook ooit de YouTube replay bar gezien van die originele trailer?
0: Nee. Dat is je alleen maar bij die billen bezig of niet? Ja.
2: Het is zo. En dan is zo piek en dan gewoon weer plat. Zo grappig.
0: Nee, maar. Even terugkomend op de. Ik ben echt helemaal in voor mooie realistische games. Ik heb afgelopen week ook al helemaal niet verteld. Maar ook even weer KCD 2 opgestart. En dat is ook dus een game die er dus echt gaat voor dat realisme. Maar ook juist omdat het wat in een ander tijdperk afspeelt, past het er ook wel bij. Die zijn namelijk een van de hoofddevelopers van KCD 2. En dat is ook waarom ik dit onderwerp even aan wil halen. Die is namelijk helemaal lovend erover. Want zijn visie voor de game kon niet helemaal tot stand komen vanwege de limitations van een engine. En hiermee krijgt hij dus het realisme in zijn game naar voren die hij wil laten zien. En dan heb ik het puur dus inderdaad over texture, shadows en dat soort dingen. Maar ik ben gewoon van mening, het ziet er gewoon weird uit. Het ziet er gewoon raar uit. Het ziet er echt uit. Hoe ik ook naar erachter kom dat het een AI-video is, weet je wel? Of een AI-foto. Dit klopt niet. En zo voelt het ook voor mij in games. En dat zou ook gewoon te maken. Dat zou ook gewoon het hele Uncanny Valley-principe kunnen zijn. Hè? Dat het hoe realistisch het eruit ziet, maar niet realistisch is, des te weirder het voelt. En daar zou het wel kunnen zijn.
1: Weet je wat het denk ik is? Ik heb zo'n vermoeden.
0: Ja.
1: Ik heb er nog niet heel veel van meegekregen. Alleen die ene tweet van die lead developer.
0: Ja.
1: En een beetje Minecraft photorealism. Texture pack.
0: Ja.
1: En je bent textures. Ja. Maar je bent textures op shapes aan het plakken.
0: Ja. Die er eigenlijk
1: die net niet helemaal precies passen.
0: Ja. Want dat is ook inderdaad, dat is ook het mooie. Het zijn volgens mij ook alleen de textures en een paar meshes, maar voornamelijk textures. En als de meshes niet kloppen, waar het opgeplakt zit, dan voelt het gewoon raar.
2: Ja, dat
0: maar
2: is
0: ik snap,
2: zeker.
0: En dat moet ik er ook wel echt even bij zeggen. Ik snap dat dit voor heel veel developers die een bepaalde visie in hun hoofd hebben, dat dit echt het next level ding kan zijn.
1: Nee, ik ben dan benieuwd. Hè? Kijk, want je hebt dan die developer, of die designer moet ik zeggen, van Casey, die dan de side-by-side foto's van die Pikeman houdt. En hij zegt, dat is leuk dat iedereen het over original artist heeft en artist's interpretation heeft. Maar als je nou gaat kijken naar waar deze model op gebaseerd is, dat is gebaseerd op deze persoon. Daar zit deze mesh overheen, maar vanwege de limitaties van de engine die we gebruiken, kunnen we niet die mesh tot iets maken wat we willen.
0: Ja.
1: En dan vraag ik me af, is AI dan wel in staat om die mesh te gebruiken? Of interpreteert hij, dit is ongeveer hoe deze persoon eruit ziet.
0: En dat het design.
1: Want dat is voor mij een verschil. Dat zou voor mij de doorslag zijn. Als hij gebruik maakt van de mesh, dan ben ik het ermee eens. Als hij niet gebruik maakt van de onderliggende data en de mesh, maar in plaats daarvan gebruik maakt van hoe het karakter er uiteindelijk uitziet en het dan aanpast, dan ben ik echt een fan van.
0: En ik ben natuurlijk ook van mening, hè, ik snap dat ook heel veel developers zoiets hebben. Ja, fuck deze shit, want dit is mijn werk. En dat je dus ook gewoon, kijk, ik vind een upscalen van iets met AI vind ik niet zo'n heel erg probleem. Dat vind ik ook met bepaalde oude foto's. Vind ik heel mooi dat gedaan kan worden. Zeker als je ook de authenticiteit ervan een beetje bewaart, is het hartstikke mooi. Maar zodra je niet generative content gaat maken en dat gewoon uitbesteedt aan artists, dan is het wat mij betreft prima. Alleen voelt het nog steeds weird. Het voelt nog steeds raar. Het ziet er gewoon niet mooi uit.
1: Ja, is dit een goed moment om te zeggen dat deze show ook gedraaid wordt door generative AI nu?
0: Hè, wat?
2: Nou ja, Corwin, inderdaad, jouw intelligentie is artificial.
0: dankjewel, inderdaad.
2: Ik ben het eigenlijk niet met jullie allebei eens. Ik vind, net als met programmeren, dat je het gewoon allemaal zelf moet doen. Om de heel simpele reden onderhoud. En daarmee bedoel ik onderhoud van code. Heel makkelijk. Als je zelf iets schrijft, weet je al wat het doet. Ja. En is je onderhoud sneller. En met dingen zoals textures, et cetera. Een AI doet maar dingen, laat ik het zo noemen. En het zou in mijn opzicht een beetje dezelfde kant op gaan van hoe meer je generate, bijvoorbeeld ook hoe minder afbeeldingen je gaat compressen, omdat je niet precies weet als ik hem compress, hoe... Mm-hmm. Waar gaat kwaliteit heen, zeg maar, bijvoorbeeld? En dat zijn een heleboel dingen die sowieso tegenwoordig in games minder gebeuren. Afbeeldingen, compressen, dat soort shit. Omdat mensen denken van, ja, fuck it. Je hebt sneller internet, grotere schijven. Maar 90% van de games hoeft niet groter te zijn dan 15 gig tegenwoordig. Nee. Maar goed, dat terzijde.
0: Laziness.
2: Ja, gewoon laziness inderdaad. En niet willen optimaliseren, dat soort dingen. Maar specifiek met hoe meer AI-generated afbeeldingen, et cetera, er gaan komen in games, hoe groter probleem dit wordt. Want die gaan er waarschijnlijk heel raar uitzien als je gaat compressen. Ja. Omdat ze niet met dat ook een beetje in het hoofd zijn gemaakt, et cetera. Ja,
0: maar dit is
2: ik ook, ben er gewoon tegen.
0: Ik kan me ook daar helemaal iets bij voorstellen. En puur om het feit dat jij weet hoe het werkt. En dat is gewoon een
2: ik weet
0: verschil.
2: Meer hoe het werkt. Ik weet ook niet eens heel goed hoe dit werkt.
0: Je weet meer in dat opzicht dan ons. En waarin jij dus ook meer van wist, ik ben echt on point met mijn bruggetjes vandaag. Waar jij dus ook meer van wist, was dat er een GTA 6 feature eigenlijk helemaal niet zo nieuw is.
2: Ja.
0: Een feature waar dus van de week best wel wat gedoe over was door de average GTA fanboys. Ook gewoon echt, alles is kut en alles gezeik.
2: De average GTA fanboy is ook helemaal niet slim in de zin van...
0: De meest casual shit ooit.
2: Die leest iets en die denkt alleen maar na in... Zou ik dit vervelend vinden in het echt versus in dit andere universum waar de game in plaatsvindt?
0: En waar hebben we het dan over? Het is allemaal geen verrassing dat Red Dead Redemption 2 een beetje een nieuwe standaard neerzetten wat betreft ook het realisme in Rockstar Games. Nou, is Red Dead Redemption een compleet andere game dan GTA 6? Maar het lijkt wel in sommige aspecten alsof het realisme een klein beetje wordt doorgezet in GTA 6. Een heel groot voorbeeld hiervan, voordat ik naar het echte voorbeeld van vandaag ga, is het dat jij niet zomaar met wapens over straat kan lopen. Dat mensen dan echt, als ze zien dat jij met een wapen open holster op straat loopt, dan bellen ze de politie. Daarnaast is dus de feature waar het nu om gaat, is dus dat je je auto moet vol tanken.
2: Ja.
0: En daar waren dus echt mensen waren hier laaiend over. Zo
2: en
0: erg
2: dat slaat nergens.
0: Dat het een nieuwsbericht werd. Want ik zat gewoon na te denken van oké, mensen zien het gewoon voor ze. Dat ze gewoon een stukje moeten rijden, weet je wel. En dat ze dan halverwege, dat ze naar hun missie rijden.
2: Mensen vergelijken dit met, dit is irritant in het echt.
0: Ja, gewoon van, je moet 1 kilometer naar je missie rijden, maar onderweg moet je nog even tanken.
2: Ja.
0: Zo gaat het dus waarschijnlijk niet werken. Want Jindra, jij vertelde mij.
2: Ja, er zijn al twee heel belangrijke punten. Het eerste is, je hebt al een werkende benzinemeter in GTA 5. Nu kan je oneindig lang met een auto rondrijden. Zonder dat er benzine uitgaat. Maar als je de benzinetank kapot schiet en die zit bij aan de linkerkant van je... Als je achter je auto staat, aan de linkerkant van je auto, bij je linkerachterwiel dus. Dus aan de passagierkant, het achterwiel. Als je daar een paar keer schiet, zie je er gewoon benzine uitlopen. Dat is dezelfde benzine die je ook uit die jerrycan kan gieten. Weet je wel. Dus je kan hem ook aansteken. Dat gebruiken ze trouwens in speedruns om de trein te skippen. Als je denkt, in de prolog van We Gotta Beat the Train. Als je al denkt, wat betekent dat? Zoek dat op YouTube op. Ja. Maar heel lang verhaal kort. Want we moeten de show ook zo gaan afsluiten. Als je denkt, wauw, dit is echt een slecht systeem. Om een andere reden dan, het slaat nergens op. Dat dit door je computer, want het moet door je computer worden bijgehouden. En dat kost toch ook al eens maar een beetje computing power.
0: Ja.
2: Dat vind ik de enige reden dat een slechte reden is. Want hoe vaak moet jij tanken met jouw auto en hoeveel rij je?
0: Ja.
2: En ook, waarom is het irritant als je in het echte leven geen benzine meer in je auto hebt? Ja, dan staat je auto aan de kant van de weg. Wat gebeurt er in GTA als je auto opeens niet meer rijdt? Dan pak je een andere.
0: Ja.
2: Dit maakt niet uit. Je pakt gewoon een andere auto.
0: Mensen zijn gewoon... Ik denk daarom ook dat GTA 6 is zo groot dat dit voor de helft kut gaat zijn omdat het geen GTA 5 is. De influx aan nieuwe GTA-fans door GTA 5 is zo fucking insane, dat je dus echt ook gewoon het overgrote gedeelte is puur en alleen casuals die gewoon GTA Online willen, basically.
2: Dat komt pas een jaar of 2 jaar na de release.
0: Mensen zijn boos. Mensen zijn hartstikke boos. Ik zei, nee, het gaat daar toch helemaal niet om? Het gaat om fucking... ze hadden niet eens verwacht dat GTA Online voor de grond zou komen.
2: Ik weet nog toen ze dat net launchten. Het was een maand was het veel bezocht en leuk. En daarna speelde bijna niemand het meer. Nee. En ze hebben het heel goed gerevived.
0: Ja, en dat hebben ze hartstikke goed gedaan. En ik ben ook hartstikke benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Maar voor mij... waarschijnlijk wordt het voor mij ook wachten tot de PC-port. Want no fuck fucking way dat ik 30 FPS game ga spelen. En daar ben ik dan gewoon nu een beetje...
2: Oh, maar op PC gaat dat ook geen probleem worden.
0: Maar dat hij maar 30 FPS runt.
2: Nee, dan gaat hij geen 30 FPS runnen. Nee. Want op een PlayStation... Tegenwoordig heb je wel wat videosettings op consoles. Maar op PC heb je altijd meer.
0: Ja, nee, dus, dat klopt. Dus dat gaat sowieso goed
2: hij
0: komen.
2: Gaat sowieso harder.
0: Alright, on that note. Helaas de show alweer afsluiten. Ik heb nog een laatste nummertje voor jullie klaarstaan. Dat is namelijk... Invisible Touch van Genesis. Volgende week zijn wij natuurlijk weer bij jullie terug. Zelfde plek, zelfde tijd. En dan gaan we de show afsluiten zoals we dat altijd doen.
1: Met een houdoe.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd.

0: De film bracht daar binnen 6 weken 900 miljoen dollar op en dat is sneller dan welke film ooit. Het vorige record stond op naam van Star Wars The Force Awakens uit 2015. Ook wereldwijd doet de film het goed met inmiddels meer dan 2,3 miljard dollar aan opbrengsten. Het is de vierde Spider-Man film met Tom Holland in de hoofdrol. In Nederland trekt de film na 6 weken ook nog altijd volle bioscoopzalen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Breda'se VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren. De Breda'se zwemmers Natja Rovers en Tom Balse Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slovaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balse Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met 4 andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Profiteer mee van ons bereik, een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Dat zegt minister van Financiën Smotrich, die het niet eens is met die beslissing. Volgens Israëlische media zou de VS druk op Netanyahu hebben uitgeoefend om buitenposten te ontruimen die zijn gebouwd zonder officiële toestemming van Israël. Maar de premier bevestigt dat niet. Israël kondigde eerder juist uitbreidingen van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. De Bredaanse zwemmers Natja Rovers en Tom Balsen Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slowaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balsen Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met vier andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

kapot. Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. De Bredase VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren. De Bredase zwemmers Natja Rovers en Tom Balse Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slovaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balse Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met 4 andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

is Breda Nu. Cover my tracks, I can't bear.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Breda's VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de jaarlijkse trekkertrek in Bavel. Organisator KPJ Bavel maakte op 2 september bekend te stoppen vanwege strengere regels, hogere kosten en de tijd die het vergunningstraject vraagt. VVD-raadslid Martijn Verleg heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten hoe de regeldruk voor evenementenorganisaties kan worden beperkt. Ook vraagt de VVD het college om met KPJ Bavel in gesprek te gaan om te bekijken of de trekkertrek in 2027 kan terugkeren. Bij een tankstation aan de A58 tussen Etten-Leur en Breda is zaterdagavond een automobilist tegen een tankcel gereden. Een andere automobilist die daar stond te tanken kon op tijd wegspringen. De bestuurder vluchtte vervolgens te voet, maar werd door de politie aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Breda. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of en hoeveel alcohol of drugs hij had gebruikt. De Bredase zwemmers Natja Rovers en Tom Balse Versteeg hebben zich laten zien tijdens het Europees kampioenschap Masters in het Slovaakse Samorin. Rovers won zilver op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 2:15:23. Daarnaast werd ze vierde op de 800 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Balse Versteeg werd vierde op de 800 meter vrije slag en zevende op de 400 meter wisselslag. Samen met 4 andere zwemmers van Hieronymus behaalde de ploeg in totaal 10 medailles. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld.